0: Du hast eingeschaut nach dem Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir sind zum Ende gekommen mit diesem Hebräerbrief hier im Neuen Testament. Und wir haben wiederholt gesehen, dass der Schreiber uns wies, wofür mehr ein Herr Jesus ist als irgendein Engel oder irgendein Prophet. Wenn du allgemein angeschaut hast nur das Programm und hast aufmerksam zugehört, dann wundere ich, was diese Programme für dich gedonnen haben. Wenn du all hast Jesus angenommen aus den Radar, dann vertraue ich auch dort dein Verlangen, auch erst Jesus Tag für Tag besser kennenzulernen, nicht bloß aus Radar, aber auch aus den Haar, so aus der Apostel Paulus sagt in Philipper 3, Vers 10, wo er so aus das sagt, ich will diesen Christus kennenlernen in auch der Kraft, der ich daher vom Tod abstand. Wenn die diese Programme durch die Bibel zum Sehen sind, da wird wieder sehr viel schätzen, wenn du wirst anstatt mitteilen mit einem Karte schreiben. Du kannst nur dasselbe Radiostation schreiben oder phonen, wo du nur hörchen darfst. Und anders sagen, dass sie mir das sollen zustellen. Ich würde das dann mitteilen in das Programm, so dass andere Torhörcher dort auch können zum Sehen sein. Ich würde das dann ohne die Normen zu sein. Nun lade ich die Wade an, eingeschaut zu bleiben, nur das letzte Programm hier in diesem Hebräerbrief, um zu sein, was wir hier weiter lehren können. Herr, ich danke dir Wade für die Bibel und bete, dass du nun Wade machst, jeder Torhörcher rücklich sehen. Amen. Hier ist Vater Matthäus, Prediger Elmer Reimer.
1: Ich war von dort durch seine mit dort Hebräer Burg, und ich do dort und bet anwellig, weil es dort ist so ein schönes Burg. Ich fühle mich eben auch so, dass ich dort nicht so mit gehandelt habe, als ich vielleicht halt sollt, im Falle. Aber ich habe geprüft dort zu tun, dort das Brief tät, und dort ist dem Herr Jesus Christus zu Ehre, für wer und was er ist. Dis brief maakt dat klaar dat hij even alles is, hij hem weet en eer als ergend wat ergend woe. Hij schrijft eerstens tot de Jude en dan je ook tot alle Christen. Jezus Christus heeft meer weet en eer als ergend een religion dat God geeft dat hij tot de religion die de Jude hadden in het Oude Testament. En nu brengt hij dat alles toe in de achte vers in de 13e kapitel, wo er sagt, Jesus Christus ist dasselbe, gestern, von dort und für alle Ewigkeit. Ich prüfe dort fähig, mal dort Wort von zu sagen, dass er dort nämlich ist in all seine Eigenschaften, dort nämlich in all seine Stellung, dort nämlich in seine Leib, dort nämlich von dort in seine Person, und er wird niemals ändern, aber er ist nicht ein Bäbchen in Bethlehem. En hij wankt ook niet echt dat land en dat gods te mensen. Maar nu krijgt is hij tot God zijn rechte hand. En hij is in werkelijkheid Jezus Christus. Hij is een mens en toch is hij God. Zeg maar, hij weer volkomen mens als hij in deze wereld weer. Dat is zeer zo als een mens. En toch zegt hij tot de vrouw die door naar de barm kwam. Ik kon die leven het water geven, zodat die niemals waarde daarste wordt. Ken je weinig een mens kon dat zeggen, bloos God kon dat doen, vriend. Hij weer door een schep op de Galilea zee, als door een storm opkwam, en hij door sleep en dat schep. Waarom? Waarde wil zijn meid weer, hij weer een mens. Maar zij woken hem op, en hij checkt door op de zee, en deed de zee schellen, en de walen leden zich voortstool. Waarom? Ja, wil zij God is. Hij stond daar bij Lazarus in graf, zijn vriend Lazarus, die hij leef had, en hij hield. Mensen doen het hielen. Maar hij zei, Lazarus, kom eruit. En vriend, dat is niet menselijk. Bloos God kan zo'n doen. Maar hij is wonderbaar in zijn mensheid, zoals wie zeiden. We proberen dat te betonen, en ik doe dat hier nu waarde, en dem dat we naar dit laatste poort komen. Hij kan ons ganzen goed verstaan, zeg maar, en hij is ons grote hoge priester, en heeft de macht ans bat am laatste, en gans en koor, te rade. Ik wil hier proeven wat met te delen, dat ik los dat een gewisse prediker Schofield zeed, de trouble met zond is immer dat schwaar is te even zaten, maar ik wil proeven. Dit is wat hij zegt. Eerstens, mij is zo dat wunderschijnend van Christus is dat hij gans en koor mens weer, verstehst wat ik zei? Ik meen nu niet dat een volkomen mens weer en dem dat hij een gewenlijke mens weer die volkomen weer. Maar en alles en allem, buiten onze zind en onze zinde natuur, wie hij een van ons. Hij was am je was en aan je nood, hij arbeid en hield en bed en had leef, am wordt verzacht en alle wij zoals wie zijn, over onze zind. Met Thomas do wie am onerkennen als Heer en God. Wie ere am en eervorcht, over vriend, da is es China, die zich zo no ans nodre kan, no ans horten zijn. Da is China in de ganze welt al, voor wem wie weinig angst ha. Hij kämpft an onze tieten en rood zo einfach en natuurlijk als wann hij op onze nemelige goos op je wassen is. Zo zei de prediker Schofield. En hij is wunderbaar en wunderschijn. Wie kan een zoon duidelijk maken? Hij is de nemelige, gisteren vandaag en in alle eeuwigheid. Zeg maar, dat wie niet Jezus en zijn persoon, dat mensen moet wegdraaien van hem. Dat wie zijn leer. Eerstens dat de mensen zijn is niet gekomen dat hij zich zal dienen laten, maar dat hij dienen zal en zijn leven aangeven als leesgeld voor velen. Mensen gelijkt de zoon reden niet dat hij op een triets gestorven wordt. En haastig behouden, joh. Dat wanneer Simon Peter ook zeed, du bist de Christus, dem leven je gaat zien zien, dat Jezus am een paar minuten later schellen deed, als Jezus reed daarvan dat am wat doodgemaakt worden, en Peter to am zeed, Herr, laat die op een zoon niet passeren. Jezus deed am dan schellen. Wanneer mensen met am toop komen als hij in deze wereld weer, dan vangen ze genood en waarheid, ze vangen zeidnis en kracht, ze vangen leeftoligheid en medastigheid. Ze vangen leef en licht. En zijn persoon, wie hij aantrekend. Maar als hij op een triets sterft, wordt dat een aanstoos. En is eindelijk ook nog te veel mensen. Maar Jezus en zijn persoon, ja, hij is aantrekend. Zogar zonen die nu zo denken, dat het tijd is dat door maar wat bijzonder passeren zal, maakt mensheid, daar zal een grote eindenis komen. Daar wordt ook vaak en gezegd, Jezus ja, kijk nee. Mij is manchmal zo dat wie Christen niet zeggen, goed het zij zijn, je waast voor wer Jezus Christus werkelijk is. Hij is aantrekkend en mensen zullen hem kennen leren. En wanneer we hem ook kennen leren, dan is dat een levenslang zaak, hem beter kennen te leren. Paulus zei dicht om eng van zijn leven, o, dat ik am tjane mocht en de kracht van zijn aberstoning. Nu dat ik niet meer een predje zie en een natuurlijk, is mij ook zo, dat mijn één ziel in leven is dat ik am mocht beter tjane leren. Mij weer dat eerst even ook zo. En mij is zo, dat is nus dat beter is als dat. Jezus Christus, dezelfde, gisteren, vandaag en bad en alle eeuwigheid. Nu kom ik terug naar dat, waar we dat vergeet mal opheerden, en ik zal vielleicht een paar dingen betonen, die wichtig zijn in dit poort. Ik lees den 10e vers verder. We haar een oud toer, van dem denig en reicht haar, te eten die den tempel deine. Nu dit is niet dat oven mal, zoals een je dat aandiede. Door is een oud toer am himmel. We haar en je nood de troon am himmel, no den wie komen kennen. We ha hier in deze welt geen altaar, vriend. Voor ons is dat niet den weich. Ons altaar is am himmel. Dan den elfde vers, dan de charpe van de tieren, den er bloot de hoge priester en dat heiligste en aandrijft verzin, worden buiten dat lager verbrand. Nu wade, ik zei dat weer dat op verzin. En dit is tot zindapfe verwoond Jezus Christus starf. Wilst du en ik zinder weren? Dat is niet bloos dat wie zind je donen, maar wie zend zinder en onze oude natuur. En hij neemt onze zind en geeft ons een nieuwe natuur. De oude natuur is niet uitgerot, maar God zij dank, wie haar een nieuwe natuur die een janke heeft voor de Heer Jezus Christus. Nu weer de 12e vers. Also heeft ook Jezus, omdat hij dat valt, die zijn in het bloed heilen kon, buiten de poort je leden. Nu ja, hij starf aan de buitenkant van de stad. En waarom? Wils hij een zindapfer weer aan de buitenkant van de stad weng, en door aan zijn zinde schuld betold. En dat zindapfer wordt van tempel weggenomen en aan de buitenkant van de stad en lager verbrand. 13e vers. Also wel wie nu ook uitgaan buiten de lager, zien de schand met de lieden. De schrijver zegt nu te de Juden dat ze zich niet vechten zullen den tempel te verloten en de ceremonie. Die helpen nu niet. God leven nu Jezus Christus. Wie zullen nu ook nog aangaan? Ons is gezegd dat wij op een weg zijn naar het himmelse Jeruzalem. Dit is voor het scheiden dat hij hiervan redt. We horen nu eermaal daarvan dat wij als Christen ons scheiden zullen van je wessen dat ons en ons christelijke leven hingen, zoals doe dit niet en doe dat niet. Maar Paulus zei dat hij afgezonderd weer voor dat evangelium. Hij weer afgezonderd voor Jezus Christus. En toe God zijn woord. De schrijver schrijft meestens tot de Hebreeën. En dat woord Hebreeën en de Hebreeuwse sprook is een woord dat meent een de eeuwengegonen is. Abram wordt een Hebreeën genaamd. Hij kwam van de andere zijde van de Eufrat River en dat meent dat het oude leven nu even weer. En de Israëlieten gingen even de Rode Zee en dat meent dat ze van sklaverie geraakt werden. Die zijn geraakt en nu is door de mogelijkheid van een nieuw leven. Ze moesten even de Jordaan gaan en dan woonden ze in dat versproken land. Ze woonden dan in Canaan en dat is een beeld daarvan dat we nu en ons christelijk het leven kennen en ruw en vrede leven. Nu, ons wordt gezegd dat wie nu Jezus gonne zelen, nu Jezus buiten dat lager en zijn schand met te lieden. Door weer zonen die niet welig weren den tempel en ihre religion te verloten. En ja, daar zijn nu ook veel mensen die verwekkeld zijn met ihre kerkelijke ceremonie, dat ze Jezus Christus niet zijn kennen voor al die ceremonie. Dat veelt dat zij daarvan en van ihre religion losloten en naar Jezus komen. Dat is waar het afzonderen, vriend. Dat oude verloten en naar Jezus komen en aan kennen leren.

En nu wordt hij tot het geestelijke leven van Christus reden. 15e vers. Daarom willen we nu derg aan Emma en afverbrengen aan te loven.

Israele, dan zona af voor je volle God zeja. En wanneer du na baks etes wezen non oma familie nemst, dan deist du die ne priesterliche arbeid, en deist dem Herr door derken opverbrengen. Am je vol dat zeja, zo zeg ik dat hier. Ik ha daarvan gered dat Predje McGee zeja krank wie je waast. En hij had veel breven gekregen als hij hem hospital weer. En wer had hem gevraagd of hij werkelijk al die breven los? Hij had gezegd dat, jo, zeker, los hij die alle. Dan die weer een kracht zond, een apfel van goats, dat hem her zeer je val. Hij zei dat weer een zoon die slimmer of weer als hij. Op een dag hadden ze hem breven geschreven om moed toe te spreken. En jo, dat is van wat hij hier reed. Dat is gerustig het leven en schoolader. Zo is mijn vriend dat naamt. Jezus is door hem hemel, tot dem vader zijn rechte hand. Ober, zoals een zeed, zijn feit zijn hier en Christus er een show. Zijn goede weich dat te zeggen. 17. Vers. Je hart den die junt leiden, en ziet aan onje doen. Dan zij waken even junne zeilen, als zonen die een bericht geven matten, dat zij dat met vrede doen kennen en niet met stenen. Dan dat wordt voor jou niet verdienstlich zijn. Dit is eindelijk wat we in den zevende vers houden. Eerstens is hier de idee dat wanneer du een goede predje hast en hoort, en hij vlietig God zijn woord predje in onje rechte deed, dan zalst du aan onje doen zijn. Op een zee ook dat hij zegt dat die een bericht mag geven voor die tot dem Heer. En je hebt gezegd dat dat meent voor Jezus in rechterstoel. Mij zo, nee, dat meent nu. De weer die gebruikt worden zijn en de nu tijd aan je geeft. En jo, ik weet dat als een predje en een tjoik, moest ik ver God komen en een bericht geven voor hoe mensen en een banken God zijn woord aannemen of niet. En hoe er wandel met hem her weer. Wanneer dat met stenen is, dan is dat niet voor die goeds. Nu de 18e en 19e vers. Bet voor ons, dan we zijn even zeker dat we een goede gewissen hebben en alle weg ons recht op te vieren. En ik vraag u zoveel meer dat je dat doen, dat ik zoveel eer naar u komen kan. Nu allem nu wisten de lezer waar de schrijver wie en ik leef dat we Paulus en jo dat is een zeer goede ding, want we ons to nacht doorlaaien kennen met een klare gewissen, vriend. En dat is zo als Johannes zegt, dat wanneer we zeggen dat we gemeenschap hebben met hem, over een diensternis wandelen, dan doen we leren. En wandelen niet in waarheid. Over wanneer we hem licht wandelen zoals hij hem licht is, dan hebben we gemeenschap, ene met hem andere. En Jezus Christus in bloed maakt ons rein van alle zin. Dat is 1 Johannes 1, 6 en 7 vers. En wanneer hij daarvan reed dat zij van aanbeden zelen dat hij zoveel eier nou aankomen kon, dan neem ik aan dat het Paulus is die dit van hem gevangenis schreef. En nu komen we naar zijn zegen. Nu mocht de vredensgod die den grote schoop hoort van dood uitgeleid heeft aan Heer Jezus Christus, junt dicht dat eeuwig bondesbloed volstandig handstalen en al het goede zijn willen te doen, en ons dat te volbrengen dat aan God geveld, der Jezus Christus, dem alle eer je heet en alle eeuwigheid. Amen. De Heer Jezus wordt hier de grote schoop hoort genaamd. Want behoorlijk haast in de 22e psalm wordt aan de goede schoop hoort genaamd. En hij naamt zichzelf ook de goede schoop hoort in Johannes de 10e kapitel de 11e vers. En dat is de goede schoop hoort voor de schoop. En dat is de goede schoop hoort, de voorziene schoop sterf. Maar zoals hier, hij is ook de grote schoop hoort. Hij is die ons volkomen maakt, hij boet ons op. En dat is in de 23e psalm. Hij is die ons bestelde woorden leidde deed, en ons nog geen het gras, goede noring, leidde deed, en dat is je dan God zijn woord, zeg maar. En dan in 1 Petrus 5, den 4. Vers, redt hij van, wanneer de verste schoop hoort zich openbaren wordt.
Jo, hij wordt komen.

als de verste schop had. Hij starf in de vergangenheid als de goede schop had. Hij is nu de grote schop had. En hij wordt komen voor ons zijn schop als de verste schop had. En vriend, wanneer hij met 100 schop aanvangt, hoeveel meest wordt hij ha, wanneer hij voor zijn schop komt? Jo, 100 schop. Die worden alle door zijn. Dacht dat hij het bundesbloot? Jezus Christus zijn bloot is de grond. Voor een ieder bond dat God jemals gemaakt heeft met mensheid. En dan reed hij van volstendig handstalen. Dat is eindelijk de oorzaak voor dit brief. Ons is gezegd worden dat we verwaarts kunnen zullen naar volkomenheid. En wat dat meent is dat we in ons geloven op onze zelen en de Heer Jezus, zodat we volstendig Christen zijn, die in de Heer zijn wij wandelen kennen en gehoorzaam op je wassen Gottes zingen. Dat is zo'n wonderbare en denk en klein het beepje door en de wereld liggen zijn en dat is te bewonderen, ja. Maar wanneer we dan worden 20 jaar later doorheen komen en door zijn dat namelijk het beepje door nog in de wereld liggen, dan wordt een weten dat er wat zeer aanrecht weer met dat kind. En dag, dat is schuld. Maar daar zijn veel zonen Christen die nog bloos kennen geestelijke maalt verdrogen. Die wassen niet hem geloven zoals ze zullen. Zo'n brief als deze brede brief wordt helpen hem geloven te wassen. Bitte lees den derg voor jezelf. Dat reed je ook van zijn wellen te doen. Wat is wichtig voor een Gottesdienst? Nou ja, God zijn wellen te doen. En dat kan bloos dan passeren, wanneer zo'n Gottesdienst tijd neemt en God zijn woord met dat hem zijn, dat je hoort hem te zijn. Dat is de Heer Jezus en de Heilige Geest God zijn wellen uitarbeiden laten, dat ver te brengen dat aangeneem is in Jezus Christus door God zijn eer en heerlijkheid. En zei ook dat hij dan zegt, dem alle eer je heert en alle eeuwigheid. Amen. Nu den 22. vers. Ik prage junt brede, neemt dat woord van de vermoning aan, dan ik ha junt met weinig weerd geschreven. Zij nu hoe persoonlijk dit is. Ik moet een beetje vriendelijk, want hij zegt met weinig weerd. Mij is zo, dit is een halve lange brief, niet zo. Maar wanneer een dat hem vergelijk neemt met een van zijn andere brief, dan is het niet een zeer lange brief, nee. Hij zegt dit zijn maar weinig weerd. Am is vielleicht zo je was dat door een deel meer weer je was dat hij had zeer kunnen, vielleicht ook had wilt. 23. vers. Je zullen ook weten dat ons broeder Timotheus vrijgemaakt is, met dem van hij bol champt ik junt zijn voor. Waarder, dit hield zich zo naar de apostel Paulus, niet zo. Nu allem nou weer Timotheus ook in je gevangenis geweest. En je denkt zo dat Timotheus dit brief geschreven heeft, wegen wat hier gezegd is. Maar wie heeft geen bewijs daarvan buiten, want dit aangenomen wordt als een bewijs. En mij is zo dat is geen bewijs. We kennen je dan ook aanrecht zijn, want we zeggen dat Paulus dit brief geschreven heeft. Maar mij is zo dat is een natuurlijk bewijs dat Paulus den schreef. We worden dat door beloten. Wat wichtig is, is dat de Heilige Geest de schrijver is, der geen mens, wie immer dat mag zijn geweest. En de Heilige Geest heeft dem Heer zijn zaken genomen en heeft ons de weten laten. Nu de 24. vers. Gereest al den die jonge leider zijn, ook al de Heilige, al die van Italië, gereest jund. Dit is vader zoon dat wichtig is in dem, dat door persoonlijke grussen zijn. En zei ook vader dat hij besonders de leider erwenen deed. Vriend, dat is niet een leichte zaak, een tjoeke leider te zijn. Ik weet dat er veel tjoeke leider zijn die niet zullen dat ambt aannemen. Die zijn niet weet dem Heer zijn zogenaamde dingen te zijn, wil ze niet true zijn te God en zijn woord. Die doen er je lieder verleiden. Maar zonen die true zijn te God en zijn woord, zullen aan je stad worden, vriend. Dood voor den beden, ieder dag. Nu ik word den zegen geven, tom eng, zoals hij dat deed. Mocht die nood
met jund alle Sennen.

0: De klok Estroy.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

0: dot program wat passiert. Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Breg. Dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hart jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat wat passiert, zullen we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 uur middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseite horen, wanneer die tijden niet passen.
1: De klok is feuer.

Vader verging je dagen en weken in denen Frans zijn geheimnis alleen met zich ronddragen deed. An einem namiddag half Frans zijn hem onkel hem geschaft. Eine ganze loding van nieuwe turnschuhe weer een kruid aangekomen en die moesten in dat regal ingeriemd worden. Frans zit sehnsüchtig op een paar van deze turnschuhe. In dis blik entging sie hem onkel nicht. Wat meinst du, wirst du so ein paar haben wollen? Hast du noch keine? Vroeg er Frans. Nee, aber Dobby loog Frans. Hij had nämlich voor een afreis Turnschuhe van zijn mama gekregen, aber die wäre längst nicht so schmack als disse. Kom, dan neem ze doch, et schenkt ze die, zegt zijn onkel en hielt hem al een paar schmacke nieuwe Turnschuhe entgegen. Endlich muss sich Frans ja nu so freien. Doch seine Freude wie betrübt, denn was soll er nun mit der alten Turnschuhe machen? Na, deine Kiste, stimmt, da wird doch noch Platz?

Dit weer nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Ik word me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund wader du bij zijn wurst en vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du deine vriend met dat te enloden.

0: 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMC Gemeind uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een geestelijke opbouwing voor een ieder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en aan gehoorzaam zijn.

De catechism fangt aan met een grondlaag, zodat wij kunnen een sterke geloof hebben en een God die door voeder zijn ook helle juist is. Maar wie wel aan hemel zijn, voor alle eeuwigheid met hem, dan moet wij ook gemeenschap hebben met deze voeder, der zien zijn Jezus Christus. En die is gestorven en heeft onze zinderschuld betoeld. En dat wie die zinderschuld wordt ons trane deed van God dem voeder. Wie weten van de natuur dat er een God is, die dat alles gemerkt heeft. Aber dat is durch de heilige schrift, wordt ons leren deed van God desem voeder, ook van zijn zin Jezus Christus en van dem heiligen Geest. Vielleicht wil je al manchmal een beetje meidzenen van de geschicht van de erschaffung hier. Wil ik sie manchmal een beetje verab over dingen, wo ik nog meer over zeggen wil. En dan wil je zeggen dat hier ik het laatste mal. Aber, wenn je so sind als Exi, dann wo je al vierte habe, wo ich das letzte Mal sage dein. Also von Josef wie in Kapitel 3 in dem Katechism, und dann wo wir mehr lernen, wo Gott alles gemerkt hat. Also die Frau erst an, wodurch hat Gott der Herr alles erschaffen? Er hat alles erschaffen durch Jesus Christus, durch den er auch die Welt gemerkt hat. Und hier sind zwei Schriftstücher angegeben. Sei er Völker, erstmal einfach angegeben, wo die Antwort utkommen hat. Aber ich lese Völker ein paar Falsch mehr, weil es dann ja wie besser sein, wo das Falsch du nennen postet hat. Dort erste Aufschnitt ist in Epheser Kapitel 3, und hier der Paulus rede, ich lese 8 und 9. Und wenn ich auch der geringste von alle Heilige sehe, mir ist diese Not geschenkt worden, der fällt ja dort Evangelium zu predigen, dort du viel recher ist, als ich irgendwer denken kann. Ich soll alle Menschen mit Gott seinem geheimen Plan bekannt machen, die von Ewigkeit her beam wir, die alles geschaffen haft. Das meint hier, dass Jesus wie beim Vater, eier Gott alles erschaffen haft. Er ist ewig. Er ist Gott. Und der Plan, wo Paulus von redet hat, ist wo Jesus wird nur diese Erde kommen und unsere Sünderschuld betonen wird. Dort zweite Schriftstück sagt endlich dasselbe zu denken. Aber dort wies uns auch noch, wesse Wahrheit über wer Jesus ist. Dort hei es ewig, wils hei es endlich Gott. Und dort kommt in Hebräer Kapitel 1. Und dort lese ich, Gott, der in vorherige Tide Völker und auf viele verschiedene Wege durch die Propheten zu unserer Vater geredet hat, haft nu in dieser letzte Dürr, der sie in den Sehn zu uns gerät. Er haft an dort bestimmt alles zu over, durch den Sehn haft Gott auch die Welt gemerkt. Der Sehn strahlt die Herrlichkeit von Gott ut, dem er in seine Ort in Wies auch genäv leckend. Der sehn kraftet wird, dreicht in unser Held er alles, was er ist. Er haft uns von der Sünde gereinigt, und sich dann wie der rechte Hand von der Majestät im Himmel gesagt. Also Hebräer sagt uns, dass die Welt erst gemerkt wurde durch Jesus Christus, und er ist dort wird. Also von der Schrift haben wir lernen, dass Gott auch der Sehen wird in der Erschaffung bin. Und dann ist die nächste Frau, hat der Heilige Geist auch mitgewirkt in der Schöpfung. Jo, der Himmel ist durch den Herrn sein Wort gemerkt, und all sein Herr durch den Geist von sein Müll. Und hier ist ein Schriftstück angegeben, und dort ist Psalm 33, Vers 6. Durch den Herrn sein Wort wurde der Himmel hergestellt und alles, was dort gehört, durch dort, was er geredet hat. Hier in der Plattdeutschen Übersetzung in der Bibel redet bloß vom Wort, aber im Hochdeutschen, auch im Englischen, ist das übersetzt worden aus Gott sein Odem. Dort sagt, durch dem Odem ut sin Müll wir alles erschaffen. Aber wird Odem Luft ernehmen, dort haft alle te tun mit Gott sin Geist, wie es Gott erst Geist. Aber Gott braucht nicht Odme so aus wie tun. Und wofür dir haft Gott alles erschaffen? Und saß dir haft Gott der Herr den Himmel, die Erde und alles erschaffen. Am siebenten Tag reift er. Und die den Tag Sehne und Helge. Und hier ist ein Schriftstück angegeben, und dort ist 1. Mose Kapitel 1 und 2.
En ik wil je dat gans verlezen. Om aanvang met God hemel en eerd. En die eerd had nog geen geschek en geen leven. En ik wil dat type woord wie alles stak dieste. En God zijn geest beweegt zich over dat woord. Dan zegt God, laat licht schijnen. En dat wordt dag. En God gevalt dat licht. En hij zag dat diestere apport van dat licht. En God nam dat licht dag. En dat diestere nam hij nacht. De avond en de morgen vergingen van eerste dag. En God zegt, laat daar een hemel zijn, om dat water apport te zetten. En God maakt een lofthemel, om dat water am lofthemel van dat water onder dem lofthemel apport te zetten. En dat weer zo. En God nam dem ruim hemel, de avond en de morgen vergingen van dem tweede dag. En God zegt, laat dat water onder dem hemel zich op een steed sammelen. En laat daar drie het land verkomen. En dat weer zo. En God nam dat drie land eer. En dat gesammelde water nam hij meer. En God zegt dat het wordt goudet weer. En God zegt, laat die eer je was verbrengen. Zond als planten, die jeder voor zich zout hebben. En bijen met vrucht. Waar die er zoutbeerne is. Eine jede soort voor zich. En dat weer zo. En daar was je reins op eer. Planten, die zout houden. Jeder zout voor zich. En vruchtbeim, die zout eine vrucht houden. Eine jede soort voor zich. En God zag dat dat koud via. De avond en de morgen verhingen van dem dritten dag. En God zegt, laat door lichter am hemel zijn, die door den dag van de nacht onderscheiden. Laat die lichter deel in jorestieden en jore aanwiesen. En laat dat lichter om hemel zijn, tot zij de eerdbedagen. En dat weer zo. En God maakt twee grote lichter, dat die ratere licht woont den dag regiert, en dat kleinere licht woont den nacht regiert. En hij maakt ook de stierens. God zegt die am hemel, dat zij op eerd licht geven. Dat zij den dag en de nacht regieren. En dat zij dat licht van dat diestere onderscheiden. En God zegt dat dat koud via. De avond en de morgen verhingen van dem vierde dag. En God zegt, laat dat water met verschillende tieren schwormen. En laat veel vliegen over die eerd en am hemel. En God maakt de grote tieren am meer. En de verschillende soorten tieren die am water schwormen. Eine jede soort apport. En al die veel, eine jede soort apport. En God zegt dat dat koud via. En God zegt die alle en zegt, zij zullen jongen hebben. En zich vermeren. En dat meer vellen. En de veel zullen zich vermeren op de eerd. De avond en de morgen verjengen van dem vijfde dag. En God zegt, laat levende tieren op de eerd verkomen. Eine jede soort apport. Vee, en zijn wat krept, en wilde tieren, jede soort apport. En dat weer zo. En God maakt de wilde tieren op de eerd, jede soort apport, en verschillende vee, jede soort apport. Hij maakt alles wat er op de eerd krept, eine jede soort apport. En God zegt dat dat koud via. En dan zegt God, wel wie mensen maken. Die zou als wie zijn in ons lekenen. Lot an macht habe, ewa de fisch en meer, ewa de veel en de loft, ewa dat vee en de wilde tieren, en ewa alles wat er krept. God mjuk mensche, die zou vieren als hij, no zien een ploon. Hij mjuk mansmensch, ook vrouwmensch. En God zeeën die en zeed, mocht je kinder hebben, en junt ewa de ganse eerd vermeeren, en ewa de eerd regieren, je zal een macht hebben, ewa de fisch en meer. Even de veel in de loft. En even alles wat er op je leeft. En God zegt, check hem op. Je derwe van alle planten op je eerd die zout hebben. En van alle bijen die zout en ihre vrucht hebben, eten. En alle tieren en veel. En alles wat er krept. Alles wat op je leeft. Dorf van irgendeine reine plant vreten. En dat weer zo. En God zegt wat hij gemerkt had. En hij zegt dat het zeer goed was. De avond en de morgen verjengen van dem zesde dag. En nu werden de hemel en de eerd in al dat leven wat am hemel en op de eerd is gemerkt. En om zevende dag weer alles voor dich wat God gemerkt had.
En hij arbeidt niet wieder om zevenden dag. En dort wordt hij gedonen houd. En God zegen den zevenden dag. En zaad hem apart. En zee dat hij heilig wie. Wils hij den dag abhield met zijn arbeid. En dat hij alles merkt. Dit is waar de hemel en de eed gemerkt worden. Als God de haar den hemel en de eed merkt, wieder er nog geen planten op eed. En dan houdt er ook nog geen bescher gekend. Door wie geen atem de eed bearbeiden. En God de haar houdt nog geen regen op eed faule loten. Ober Wotertschwald uit de eed ruht en bewässert dat land. En God de haar vormt einen mensch van de eed en pust den levenden odem en dem sie ne nees nemen. En hij wordt ein levender mensch. En God de haar plant ein gode am ooster aan en eiden. En God sah den mensch, den hij gemerkt had, en den gode. En God de haar mögt de verschiedene baum, de goudleiter en scheine vruchtdrauwe. En hij mögt ook den baum, die leven jeft, midden am gode. En ook den baum, die verständnis geven kon, wat goud en schlacht las. En door funk ein riefer aan en eiden, die den gode bewässert. En door wurde de riefer uit dem gode rand, deelde zich een feier. De eerste van de feierriefers is de persoon, en die rand durch dat land Havala, wo de gold is. Dort is goudet gold in dat land, en die hebben daar ook parfum en onyxstein. De tweede riefer heet Gihon, en die rand durch dat land Kush. De derde riefer heet Tigris, en die rand ooste van Assyrien. En de vierde riefer is de Euphrat. En God de Haar neemt de mens en zaad am en den goden eiden, zodat hij den bearbeider en bezorgen wordt. En God de Haar bestaalt aan de mens en zegt, die dorst van irgendeinen boom am gode eten. Ober van den boom, die dat verständnis geven kan, wat goud en schlacht is, van dem zalst du nicht eten, wilst dat wat unbedingt den dood brengen. En God de Haar zegt, dat is nicht goud dat de mens allein is. Ik war wem merke te mam halve. De Apostel wordt. Dan mögt Gott der Herr all de verschiedene Tiere, die abgestorben sind, en de verschiedene Vögel, die in de Luft fliehen, uit ihr. En hij bracht den Mensch die, zum Seine, wat hij den Namen wird. So als der Mensch den Namen, so heet er die. De Mensch funk Nomus voor all dat Vieh, en de wilde Tiere, en voor de Vögel in de Luft, aber du wie keiner wat passend wie, om den Mensch te helpen. Dan mögt Gott der Herr den Mensch seier Faust entschlopen, en als hij schleip, neemt de haar een reb van de mensch en leidt de steed waar met hut bewassen. En God de haar mjuk een fru van de reb, die hij van de mensch genomen had, en bracht hem die. Dan zei de mensch, deze post me. Dit is knokkes van mijn knokke, en fleisch van mijn fleisch. Zij zal fru mensch heiten, wie het zij van mensch genomen is. Door wen jet een man van zijn eldere waag, en vereinigt zich met zijn vrouw en zij zijn eind. En de man en de vrouw werden nuchtig en schaamden zich niet. Dit zijn de eerste twee kapitel in de Bijbel. En wat we hier leren dan is, alle van God, en waar dat komen dat, dat we in deze wereld wonen dan, wat hij gemerkt heeft voor ons. Alles, de planten, de tieren, zijn gemerkt worden van God, en dan merkt hij de mens. God had al die tieren en al die planten gemerkt, zodat hij zich vermeerder worden. En dat heeft hij alle gedonen en zaas deel. En dan, op de zevende dag, dan deed hij rijven. Dat is een bijzondere dag. God deed den dag niet meer arbeiden. Ober dem dag deed hij zenen en hij deed hem heilen. Dat meint, die dag is anders als alle andere deel. Later als dat je zaas komen deed, dan is dat vierde gebouwd, dat reed van de zevende dag, dat hij is heilig en dat hij is apart gezet. Dat is niet een dag te schoven, dat is een dag te rijven. En ons veelt dat, en God weet dat, en ons veelt ook tijd, zodat we door even denken kunnen, over God en wat hij gedaan heeft, en dat we hem dan ook eer doen. Wat heeft God de haar te zien afbeeld erschaffen? God mocht de mens nur seinem Aufbild mögt er arm. Hier ist ein Schriftstück angegeben, und dort haben wir ihm all gelesen. Dort ist Kapitel 1, Vers 27. Und Gott mögt Mensch, der so wäre als er, nur seinem Plan, er mögt Mannsmensch
ook voor een mens. En dat wie door deze mensen, wat hij merkt deed, dat de wereld wordt God kennen leren. De schrift deed ons niet klaar zeggen, wat dat meine deed, wann wie in God zijn afbeeld gemerkt zijn. Aber ik leef wie hebben wesse karakter, wat er anders zijn, als alles andere wat erschaffen is. Ik heb hier drie dingen, wat ik aan denken kon. Erstens is dat een mens heeft verstand. En wie kan er zijn van de natuur dat er een God is, die er alles gemerkt heeft? En dan fangen wie aan te zieken naar deze God. De mens kan ook reden. En die kan anderen zeggen, wat hij denkt deed, wat hij doen deed, ook wat hij doen wil. En derdens, de mens kan zich wählen tussen recht en onrecht. En hij weet wanneer hij heeft onrecht gedaan. En hij weet ook dat dat brengt praste nuf

0: vinden wie hand van jou gereed van voor de druk als een bevredigd leven met geld. En wie hand zijn dat dat niet unbedingt als voor de trouble is. En dat heeft ook niet unbedingt te doen met hoeveel of hoe weinig geld we hebben. Of hoeveel leven wil we het aanwenden wat we hebben. En zo nu wel we op de platen weer draaien en nu wel we kijken welke hebben we dan antwoorden vinden dat. Welke hebben we het slechten van de trouble is. En welke hebben we trouble verbeen. Dat zijn dingen waar jeder bevredigd poort zo links even denken en met schoven. Als mensen trouble hebben of niet, deze vrouwen van geld, die zijn een part van dagelijks het leven. En entweder de vrouwen worden beantwoord, ouder dat je druk in bevredigd leven.
1: En dat is ook zo wichtig in de Bijbel, want wie zijn zo vragen, wanneer Jezus leerde dat hij werkelijk van geld leerde.
0: Hij deed. En van daar hebben we ook niet onbedenkt een biblische lektion, op het nächste moment waar we terugkomen en kijken van wat zegt de Bijbel van geld. Aber zu von der, weil wir kicken, welche wir praktisch mit holen, dass wir das nicht darben aus dem Schwerhahn in das befriedete Leben.
1: So, wenn ich so eine Sein wird nicht wirklich Geld verbringen und du so eine Bass wird sehr leicht Geld verbringen, welche wir so ein Trouble lösen oder welche wir mit dort schaffen, dass wir sich fing in das befriedete Leben?
0: Das fängt an, indem wir Matten uns kennen verstehen. Weil wir uns nicht verstehen können, dann wollen wir uns am Zeich rubbeln in so ein weiter Weidert. Wenn wir uns verstehen wollen, dann müssen wir Verhältnis haben, einem mit anderen.
1: Verhältnis mit in uns ganz befriedigt Leben eingewandt, so gut mit Geld handeln.
0: So, wo lässt das Verhältnis sein im befriedigt Leben, wenn wir denken, an mit Geld oder Geld handeln, das Verhältnis zu haben?
1: Wenn ich denke an uns befriedigt Leben, dann muss wir bei dir kommen, dass wir uns am Zeich verstehen können, wo wir herkommen, wat ons hingegrond weer en wat we denken deiden.
0: En ook de dingen wat ons wichtig werden.
1: Ja, ik was op in een oor met hem en zo als ik met geld aanvang te handelen, dan weer ik zei jitzig en ik wil niks niet verbruiken, want ik had angst dat het niet toereken wordt. En du wees niks is dat opgewassen en du deids leich geld verbruiken. En we moesten eerst bij te komen dat we dat om zich verstaan kunnen. En dan van reden, dan kunnen we beter doen met handelen, waar we het hoop willen geld verbruiken.
0: Wil ik op was in dem dat geld weer te verbruiken, ik verdien dat door op dat te verbruiken kan, dan dat weer dan algemeen voor mij, dat weer bloed waar ik denk in dat. En wilst u aanwezig, dan moest u die leren die te begrenzen. En wanneer we dit niet houden kunnen doorgenemen in goede verhältnis, dan dat even daaruit moet kunnen verstaan, hoe ween dat u alle ween de breksen aan zaten, dann würde ich gleich haben können denken, dass wir es bloß einkoppig erhitzig. Aber nun mit dem Verhältnis haben Frauen, wo wen ist dir das so wichtig, dass wir das nicht können kippen? Und dann verstehen, dass du bist abgefasst, dass du wir nicht genug. Und dann hast du innerlich ein bisschen erfährt, dann man einmal kann verstehen, ah, das geht, dass du das bollstieriger einkoppig sein, aber das ist eine Frage an die, was du mit bedeutet, und Sicherheit gefunden. Und so dann kann ich dich verstehen, en durf ik niet te zeggen draken. Dan eerst moet wezen dat je wat je nu zegt, dat je nog eten kan. En dan kun je losloten om dat te kijken wat er dan bezig naar veel.
1: En dat had mij zeer veel geholpen, dat wat er komt, dat we dat verstandnis hadden.
0: En voor die werd het ook nodig om te verstaan, hoe we eigenlijk zo vrij werd om geld te verbruiken.
1: En voor mij werd het wichtig, dat ik dat verstaan kan, dat je niet dat geld verkozen deed. Die juist wat raam aan ons, ik moest bij de komen dat ik een vertrouwen hoor op die, dat die was dat rechte doen, en dat verstaan dat die al dat beste was voor ons en familie.
0: En dit is vaak een schwaaf, en wanneer we dat niet kunnen te een goede verhältnis nemen, dan kan dit zeer rubbelen. Wanneer we ons niet houden kunnen in deze weg kan leren, dan wordt we zeer gejaagd, dan wordt we weer zo zeer verschieden.
1: En dort Verschiedenheit is werkelijk een zin geweest voor ons, in dem dat we moeten ervan reden, we moeten te een eenigheid komen, en dan kan ik nu naar de maat komen, ik wil dan niet, ik kan alle losloten, ik ben niet zo jitzig, en die kussen bij de breks aan, en die kussen ook alle te de maat, en nu zijn we veel dollar even rein in deze zaak.
0: En veel wijzer in waar we het handelen dan.
1: Ja.
0: Sondern das ist nicht ein schlechtes Ding, wenn Menschen sehr verschieden sind in ihr befriedet Leben. Aber das Verhältnis, der Motto sein, dass sie sich verstehen können, dass sie können weiten, wo einer mit den anderen arbeiten soll, und dann dürfen die nicht jachten darüber, dan kan je de toop van en de twee wat er zo verschieden zijn, die komt toop te een smakkerig grotere beeld.
1: En dat brengt ook niet bloos ons hingegrond, niet bloos wo wie je zon zijn, maar wat ons werkelijk wichtig is. Wanneer we een verhältnis hebben over dingen wat ons wichtig zijn, dan op einmal hebben we een einigheid in wat en onze familie wichtig is.
0: En hier war er, ohne verhältnis, dan verstehen we onze Wichtigkeiten niet. Zum Beispiel, als een man eigenlijk einfach dort, wat ik wel aan hem fertig schaffen, dan is de Wassergereitschaft wat mir fehlt, anders dan kan ik mijn Arbeit niet doen. En voor die, wanneer we niet deze Verhältnis hadden, dan wist je zijn, ik wil bloß niet Gereitschaft geben, wie een Dame hat.
1: Mij denkt het nog eenmaal als ik met die top via stuur om tractor schaffen deed en ik deed die halen en dan kreeg ik moeten zijn wel wichtig dat we dan de rechte gereedschap hebben.
0: En ten zelfde tijd ik hoop die nog maar in de kerk en we hebben wasse pan dat schijnt zichzelf van die wel wat brood en de bak bloos rein alle aan. En we hebben andere wat er niet aanbakken deed. En door en leer ik dat van die deze pan er deze groepen veel. Die was gleich bloß, dass du alles nicht weißt. Aber du hast eine Ursache, wo wen du nicht freist. Und so dann das Verhältnis ist unbedingt nötig.
1: Das Verhältnis bringt Verständnis.
0: Und dieses Verhältnis, das ist nicht bloß in Wirt. Du redest auch von, dass du hast mir am Traktor geholfen und ich habe dir in der Kirche geholfen. So das Verhältnis, das ist dann noch in wo wir Dinge zu beschaffen tun.
1: Wenn ich einen Port nehmen darf an dein Leben, dann krieg ich ein größeres Verständnis in was die Sache fehlt und was die wirklich wichtig ist.
0: Und das kann viel Trouble verbieten. Aber ich würde nun danach fallen, noch ein Stopp hier zu nennen, wo ein Mann und Frau kein Top-Verhältnis haben. Und das war ein schwerer Ding für viele Leute, aber das kann sehr viel Leistung bringen. Und dort erst wollen wir uns bloß Zeit nehmen, Thomas Duhlsaten, und fangen an abzuschreiben, was uns annehmen ist und was wir verbrücken tun.
1: Wie haben das getan? Ihre Mutter habe ich an Stuhl gesagt, haben geschrieben, was wir glauben ans Annehmen ist, oder was wirklich ans Annehmen ist, und was uns fehlt, was wir machen haben, und dann sein, was das Tauriken dort.
0: Zum Beispiel, wir haben Kinder in der Schule, Schuljahr mal betont. Wir dann alle Weg aufgeben von uns für den Einzelnen Kirche, und das wird bloß freiwillig geben, das ist uns sehr wichtig, dass wir das tun. Erden, wir machen Erden haben, ans elektrische Strom mal betont.
1: En ze voortje maken in Arnhem gehouden.
0: En insurance en de license voor de voortje. Dat zijn dingen wat we moeten betalen. Maar als we in een restaurant varen of niet, dat is niet zo wat we moeten. Dat is wat we als kunnen willen. En wanneer niet geld blijft, wat we betalen hebben wat we moeten, dan hebben we niet geld om naar restaurant varen.
1: Onze ervaring heeft als dat wanneer we dat handschrijven, zo goed wanneer we dat niet krijgen, alles weten, geeft ons een beeld wat de aannoem is en hoe het geld werkelijk handgeeft.
0: Zaren, du hast nog zoveel wat we kunnen zijn over dit thema. Maar we waren hier zo tief en daar waren we dan schluss merken. En nächste Mal komen we terug en dan kijken we in de Bibel en dan nemen we dit thema nog eenmaal met weer.

Hallo, Tjenja. Nu hebben we al meer deur en maar dezelfde geschicht wiedergegeven. En van deur doen we het laatste deel van de geschicht tauschen. Het lezen nu uit Lukas 15, 20 bis 22. En hij stond op en mocht zich op een wachtende zinnen voeden. Als de voeder hem zag, dan had hij een grote erbarmen over hem. Hij rand hem entgegen, voll arm om den Hals en kuste hem. De Sehn sagte hem, Voeder, ich heb je sündigt, je in dem Himmel ook je in die. Ich sie dort nicht wird, den Sehn te houden. Jo, nu wel wie wieder horchen, wat passiert met onzen verlorenen Sehn. De Voeder, de houd je jeder Tag gebet voor hem. Hij ging immer in seine Gebetsstuf op dem Dachgeschoss en dort beten voor zijn Sehn. En immer war dat tjeet de deze kleine Fenstertje ruit. Jo, jeder Tag tjeet de door, ne dem was. En door komt Tjonja. En door komt Tjonja. Jarenlang, Tag voor Tag, en door komt Tjonja. Veelmal doet hij in zijn gebedszimmer op het neuen stoen en dan doet hij beden voor de stolten en hoogmoedigen zin dat hij mal waarschrijden doet van hem. Dan doet hij op stelles reden. Jo, kunst je wees wat er een dag weiter komt. Ik moet plus luren. Ik moet luren. Ik moet geduldig zijn. Ik moet luren. God, hier toch mijn gebeden. Bestimmt wordt hij aan bewoorden en hij wordt aan tred brengen. Een dag, de zon die wil kreit unjagun, dan wird de voeder wader in zijn gebedstuf. Jo, hij tjeet des dat kleine Fenster op een Felder en hij tjeet ne de goos. Wat sagt die du op een goos? Die sagt er unje gestolt, die doet ze schwankend langsam door handgun, die kom immer die spier. De Uhren von dem Fuder hatten den Furz getarnt. Das ist mein Sehn. Heu wird so abgerecht. Heu röbt. Das ist mein Sehn. Das ist mein geläufter Sehn. Mein Jüngster, der Cem tritt in den Hüß. Dann rannte die Trappen rauf. Und heu rannte rüt. Und heu mögt seine Ohren so breit wie heu können. Und dann rannte dem Sehn in die Ehen. Alles, was heu können. En dan nam hij de arm en draaide hem om zijn hoofd. Maar de Sehn die vol op het neus. En dan vangt hij aan te roeren. Dan praat hij, Voeder, mijn leuwe Voeder, verzeih mij. Het ziet dat niet weer hier aan te komen. Hij wil nog wieder reden. Maar de Voeder, die hoeft hem op met zijn stoute arms. En dan nam hij de arm en kuste hem wader en wader. Am randen de troon even gezegd. En de Sehn, die wil wieder reden.

Tjenja vrogen met zakken bestrijd. Een plotische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zwartstje. En dit is een programma voor zich weer op twee vragen en te gronden.

Basti Stoik en Moti. Besonders van mensen jen die zijn, van die reden, vielleicht lees, vertalen wen die, plüderen wen die, kost die dan nog helemaal Stoik en Moti zijn. Welkom te de Evangelische Boodschap Radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat u van deel harchen deest, die hier harchen, tijd nemen deest om dit programma harchen en zijn, wat God zien wordt van deel wel te die zijn. Vandaar in de geschicht van Markus kapitel 14, waar Jezus is verder in Jüdischen Rood. En zijn ene mensen, de Jüdische mensen, die zijn jen arm. Die vertalen lees wen arm. En dan wordt arm een wichtige vrouw gevraagd. Best u God. En dan merkt Jezus de entscheidung om brof zijn, om sterk zijn, om moedig zijn, om de waarheid te reden. En lieve vriend, dat is zo wichtig in ons leven, dat in zo'n tijden, der God zijn kracht, dat we ook sterk, moedig en brof zijn voor God. Waar maar die harken des Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States en Canada, Duitsland, vielleicht online, God is zegen voor die. Ik wens die kus moed voeten, besonders in die schwere tijden, dat die kus moedig, sterk en brof zijn, voor die Heer en Heiland, Jezus Christus.

Ik zei dat als een genoeg Gottes dat ik kunt van niet begrijpen durfde dit programma licht uit Gottes woord. En ik vrij me dat je dat zo ingeschuld hebben. En ik wens dat wanneer we vandaag dit programma uitstrolen, dat het mag een help en een zegen voor alle toe hier zijn. We willen ons ook innerlijk voor de opnoemerheid merken.

Wil wie tom eng gekomen zijn, verafscheid ik mij van jünt en mocht je nog erloon ons te bezeken aan onze Gottesdienste, die ernaast steht en nog aan Kampo 22 Blomen Uurt, sind auch Samaris klok 9 met Sindagschool en klok 10 de Hauptgottesdienst stattfingen. Onze onschraf S-Box 248 kwak Timok Chihuahua, Mexico 31500. Ons voornummer, wann die ons onderopen mochten, als 625 58 feier 10 tagen dich.

Wel in het hoop uit Filippa kapitel 2, de verse van 5, der ich alf lezen. Hier schreef de apostel Paulus zo. Die zullen alle zoeie zonen zijn als Jezus Christus zelfs weer. Die van natuur uit God weer, aber dat niet als wat zag, dat hij met gewalt genomen had. Hij stieg uit zichzelf uit zijn Godheid eruit, neemt Knechtsgestalt aan en wordt doordat zo als wie een mens geboren. En als hij eerst een mens gestalt weer, stieg hij uit zichzelf erauf en weer gehoorzaam wat om dood omtreedt. Daarom heeft God aan hem alle hechsten plaats erhoven en een naam gegeven die over alle namen staat, zodat zich aan Jezus zijn naam alle knieën aan hemel, op de eerd en onder de eerd bijen zullen en dat alle tongen te God zijn verheerlijking bekennen zullen, dat Jezus Christus haar is.

Jezus is dan een Godszoon en een mensenzoon. Een heiland, een haar en een hoord. Dat zijn nog twee zeer wichtige dingen die Jezus in verhouding tot ons mensen is. Jezus is de wijnstok. Hij is de stam en alle christen op de ganze wereld zijn de ranken. De Heer beschrijft het ganze ding in Johannes kapitel 15, vers 1-8. We kunnen bloos leven en vrucht dragen, zolang als we am stam verwassen zijn. Zo schwind als we niet meer am stam zijn, is onze levenszwaal aufgeschneden. Zo als een ausziehenden Saft vom stam traatje deed, moet ook een Christ seine Lebenskraft van Christus traatje. Mij schient het Beispiel vom Herrn sehr verständlich te zijn. Ob ook wann wie dit al weite, leef je dat dan leider doch lang nicht immer uit, nicht so? Jesus is ook dat Haupt van de Gemeinde.

op haar gezond en stoot te erhouden, zodat ook de haar als ons hoopt alles wat nodig is, om den ganzen Körper gezond en funktionsfähig te houden. En hij kan dat ook schaffen, dat we vrucht brengen. Ik hoop en bid dat Jezus al die persoonlijke heiland in haar geworden is, en dat u als een rank aan de wijnstok veel vrucht draagt. Wanneer niet, dan lood ik die nukheid in, aan die leven te overgeven en als die persoonlijke heiland aan te nemen. Bekenn om alle dine zinden, vraag om vergeving, en dan lood hem in en die hoort in hen te komen. Bid nu nog met mij toop. Wie danken die voor de hemel, dat u ons dienen zien, te onze erleizung gegeven hast. Ik bid om vergeving voor alle zinden. En man van jou ergend einer harte deed, dat Jezus Christus nog niet aus zijn persoonlijke heiland angenomen heeft, dan bid ik dat hij dat niet langer rutschuwen wordt. Ik bid ook voor die, wat al aan die leven, dat du eind en erem glaube stort je wurst. Haar mochst du jeden Tau hier van jou rechtlich sehnen. Wie bete dit aan Jesus in de Nomen. Amen.

Onze programma's zijn alle op cd's te hebben. Eén cd met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station, waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 711. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 711.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen. En de brood van het leven van de Uitmarkers 10, 47, hoe het zegt. Als de heer dat dit Jezus van Nazareth weer, funkt hij aan te schreeuwen: Jezus, du darf iets in zien, hab medelijd met mij. Bartimaeus zat, zoals je weinig bezied hem weg, toen van duiden door voorbijgingen verzekeren wat hulp te krijgen. Met eenmaal heerde hij een grote klamoer. Dat heet zich zoals van een grote schoof mensen naar het heim. Hij heerd veel stemmen en dat je slaf en veel feit. Hij vraagt de Ramam wat er zo recht verjaard. En ze zeiden te hem: Jezus, van Nazareth komt hier voorbij. Hij is de nieuwe profeet in Israël. Hij is de man die al de wonder en tekens gedaan heeft. De ganse omgeving redt van hem. Des Jezus huilt den geleemde man, dem ze door hem dag voor Jezus rafleiten. Alles wat hij te diesem gezegd had, wie sto op, neem den bad en go naar huis. En de man wie opgestaan en ganz geheilt war gegaan. Wat nog dollar te wonderen is, zei ze, hij heeft Jairus zijn dochter van dood opgewaakt. Deze geschichten deden zich zeer boosig ramreden. De blinde Bartimaeus had hij ook al gehoord. En nu kwam deze persoon bij hem voorbij. Hij had dem geleemden geheult en Jairus zijn dochter van dood opgewaakt. Zeker kon hij hem ook zijnen merken. Dat mijn nu voers deze geleenheid uitnutzen. Dat wir nicht te weiten, als des profeet hier nog eenmaal voorbijkomen wird. Wer wist, dit mocht zijn einzige geleenheid zijn, Jezus te treffen. Hij moest einfach deze geleenheid waarnemen. En zodat ze hem hören würden, schrie hij zo luid als hij kon: Jezus, du darf iets in zien, hab medelijd met mij. Dat wir goud, dat de blinde man deze geleenheid waarnemen. Diesen moment endet voor hem zijn ganse leven. Wenn hij deze geleenheid niet genomen had, wordt hij levenstijd blind geweest zijn. Nu aber hört hij Jezus aan roepen en hij houdt stil en vraagt dat ze Bartimaeus nog aanbrengen zullen. En voet ze besteed, houdt hij aan. Dat is wichtig, dat wie ook de geleenheden die wie hebben Jezus te treffen, waarnemen. De vriend wordt ons immer zijn dat het nog tijd heeft en dat wie dat zest wanneer hij doen kan. Hij wordt zijn, du kost je 100 maal bekeren. Du kost 6 wanneer je de Bibel lezen, oder 6 wanneer je beden. Hij wil ons dat immer ware merken opschuiven, zodat we niemals daartoe komen. Vielleicht kämpft die aan, dat je een wesse kranke persoon bezieken zust, en de vriend zegt die, dat post je die nu gar niet, du kost dat loter doen. Hij weet, dat wanneer du dat nu niet deest, wirst du dat verhoop niet doen. En dat is wat hij hebben wil. Wenn du dat nu niet deest, dan komen womöglich andere dingen op, die deine tijd aannemen, de tijd verandert, en dat blijft wie, ik zal dem bezieken. De Herr zegt, van deel is de rechte tijd, van deel is de tijd om die bekeren. Dat meint, neem deze geleenheid en deze moment voor. Wenn de Herr ons van deel wat opjaft, wel we dat dan voet doen. Wann wir von der wem helfen können, werden wir dort auch tun und dort nicht abschieben und dann womöglich davon.

0: deze ondag as van Deerland Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is te mensen leiden, om Jezus Christus nu volgen. We hopen deze ondag wordt je aansporen om Jezus Christus beter nu volgen. God is zegen.
1: De nieuwjaarstijd is weer een tijd waar we in een nieuw jaar naar kijken en we merken ons uit een plan. We merken vaak een plan dat we willen dingen anderen. We merken vaak een plan dat we willen frische dingen aanvangen. We merken vaak een plan dat we willen beste dingen beter doen. En we kijken terug naar de tijd, vielleicht dat jaar eier, waar we kort zijn gekomen. We zijn wel, we willen wassen in ons geloven. We willen wassen persoonlijk. We willen wassen in beste dingen. En als we terugkijken dan naar 2020, dat is een jaar wat vele van ons willen vielleicht vergeten. We willen zijn dat 2020 voorbij is en we freuen ons ermee. Wat gelijk als we verder wat checken dan in 2021, want we willen zijn dat we weten nog niet waar er wordt uitvallen. We weten niet waar er wordt alle teruggaan naar normaal. We weten niet wanneer er wordt zo zijn als we dat wensen. En ik geloof, we kunnen ons verken te druk merken met beduren aan wat we niet controleren kunnen. We merken ons te druk met proberen te zorgen en we wachten bij het normaal is, wat dan wanneer we worden ons recht merken met God. Ik wil in de volgende paar weken in de serie doorgaan en dat is aan erwaking. De serie noemt zich een tijd voor erwaking. En dit meint dat we willen bereid zijn voor wanneer God wordt schaffen in ons. We willen bereid zijn, we willen een hart ophangen voor wat God heeft voor ons. We willen gaan dat God zo ons opwaken van waar we zijn en van wat we zijn. Laten we aanvangen met een gebed. God, ik weet dat u was met mij zijn, u was mij helpen, dat u brengt wat u mij op mijn hart gelegd hebt. En ik bid voor iedere persoon wat

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Ja, een groot leuwa hier. Welkom hier te deze halve stund met een goede noorrecht op Plautic. Ik zie Adolf Ens. Olf haar een adelig jaar terug, leert wie een anderen Guarani Montjane. Die heet Jorge Flores. Die betreert zich door bij ons. Ik beleid hem in zijn geloven en noem hem ook met wat ik andere Guaraniërs bezetje ging om het woord Gottes aan te brengen. Zo gaf ik hem ook geleend en aandacht zich te bedelen. Dan valt mij op dat hij immer waar daarvan reed dat wie onze nächsten leven zullen. Ik vroeg mij waarom hem dat zo hoog lag. Met eenmaal verstond hij dat. Dat is namelijk zo dat alle mensen wat niet bekeerd zijn en ook niet van de biblische leer gevormd zijn, bloos aan zichzelf denken. Daar wordt China dem anderen helpen. Wanneer Jorge, nadat hij bekeerd werd, dan wil nu een andere Indiana jink wat van hem te kijpen, wonder Jana zich zei. Wieso kämst du bij mij kijpen? Vroeg Jana. Jorge zei, na zo moet dat toch zijn, wie moet ons toch jeen sie dich helpen? Dat heeft je God ook je neue zijn bij de mensen, dat een jeder bloos aan zich denkt. Daarwens gaf hij al de Israëlieten dat je bood, ihre nächsten te leven. En daar heb ik vandaag nog meer, nu deze nächsten leid, het geef mijn leven.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir sind zum Ende gekommen mit diesem Hebräerbrief hier im Neuen Testament. Und wir haben wiederholt gesehen, dass der Schreiber uns wies, wofür mehr ein Herr Jesus ist als irgendein Engel oder irgendein Prophet. Wenn du allgemein angeschaut hast nur das Programm und hast aufmerksam zugehört, dann wunder ich, was diese Programme für dich gedonnen haben. Wenn du all hast Jesus angenommen aus den Radar, dann vertraue ich auch dort dein Verlangen, auch erst Jesus Tag für Tag besser kennenzulernen, nicht bloß aus Radar, aber auch aus den Haar, so aus der Apostel Paulus sagt in Philipper 3, Vers 10, wo er so aus das sagt, ich will diesen Christus kennenlernen in auch der Kraft, der ich daher vom Tod abstand. Wenn die diese Programme durch die Bibel zum Sehen sind, da wird wieder sehr viel schätzen, wenn du wirst anstatt mitteilen mit einem Karte schreiben. Du kannst nur dasselbe Radiostation schreiben oder phonen, wo du nur hörchen darfst. Ein anderes sagen, dass sie mir das sollen durchstellen. Ich würde das dann mitteilen in das Programm, so dass andere Torhörcher dort auch können zum Sehen sein. Ich würde das dann ohne die Normen zu sein. Nun lade ich die Wade an, angeschaut zu bleiben, nur das letzte Programm hier in diesem Hebräerbrief, um zu sein, was wir hier weiter lehren können. Herr, ich danke dir Wade für die Bibel und bete, dass du nun Wade machst, jeder Torhörcher wirklich sehen. Amen. Hier ist Wader Matjund, Prediger Elmer Reimer.
1: Ich war von dort durchsinnen mit dort Hebräerburg, und ich do dort und bet anwellig, weil es dort ist so ein schönes Burg. Ich fühl mich eben auch so, dass ich dort nicht so mit gehandelt habe, als ich vielleicht hat sollt, im Falle. Aber ich habe geprüft dort zu tun, dort das Brief tät, und dort ist dem Herr Jesus Christus zu Ehre, für wer und was er ist. Dis brief maakt dat klaar dat hij even alles is, hij hem weet en eer als ergend wat ergend woer. Hij schrijft eerstens tot de Juden en dan je ook tot alle Christen. Jezus Christus heeft meer weet en eer als ergend een religion dat God geeft dat hij tot de religion die de Juden hadden in het Oude Testament. En nu brengt hij dat alles toe in de achte vers in de 13e kapitel, wo hij zegt, Jezus Christus is datzelfde, gisteren, vandaag, ook voor alle eeuwigheid. Ik proef dat veget mal door wat van te zeggen, dat hij dat nemelijke is in al zijn eigenschaften, dat nemelijke in al zijn stelling, dat nemelijke in zijn leven, dat nemelijke vandaag in zijn persoon, en hij wordt niemals anderen, maar hij is niet een babytje in Bethlehem. En hij wankt ook niet echt dat land en dat goed te mensen. Maar nu krijgt is hij tot God zijn rechte hand. En hij is in werkelijkheid Jezus Christus. Hij is een mens en toch is hij God. Zeg maar, hij weer volkomen mens als hij in deze wereld weer. Dat is zeer zo als een mens. En toch zei hij tot de vrouw die door naar de barm kwam. Ik kon die leven het water geven, zodat die niemals waarder daarste wordt. Ken je weinig een mens kon dat zeggen, bloos God kon dat doen, vriend. Hij weer door een schip op de Galilea zee, als door een storm opkwam, en hij door sleep in dat schip. Waarom? Waarder wil zijn meid weer, hij weer een mens. Maar zij woken hem op, en hij checkt door op de zee, en deed de zee schellen, en de walen leden zich voetstool. Waarom? Ja, wil zij God is. Hij stond daar bij Lazarus in graf, zijn vriend Lazarus, die hem lijf had, en hij hield. Mensen doen hielen. Maar hij zei, Lazarus, kom eruit. En vriend, dat is niet menselijk. Bloos God kan zo'n doen. Maar hij is wonderbaar in zijn mensheid, zoals wie zeiden. We proefden dat te betonen, en ik doe dat hier nu waarde, en deem dat we naar dit laatste poort komen. Hij kan ons ganzen koor verstonen, zeg maar, en hij is ons grote hoge priester, en heeft de macht ons bad hem laatste, en gans en koor, te raden. Ik wil hier proeven wat met te delen, dat ik las dat een gewisse prediker Schofield zei, de trouble met zond is immer dat schwaar is te even zaten, maar ik wil proeven. Dit is wat hij zegt. Eerstens, mij is zo dat wonderschijnend van Christus is dat hij gans en koor mens weer, verstehst wat ik zei? Ik meen nu niet dat een volkomener mens weer en dem dat hij een gewenlijke mens weer de volkomen weer. Maar en alles en allem, buiten onze zin en onze zinde natuur, weer hij een van ons. Hij was am je was en aan je nood, hij arbeid en hield en bed en had leef, am wordt verzacht en alle wij zoals wij zijn, over onze zin. Met Thomas doe wie am onerkennen als Heer en God. Wie ere am en eervorcht, over vriend, daar is es China die zich zo no ans nodre kan, no ans horten zijn. Daar is China in de ganse welt al, voor wem wie weinig angst ha. Hij kämpft aan onze tieten en groot zo einfach en natuurlijk als wanneer hij op onze nemelige goos op je wasse is. Zo zei de prediker Schofield. En hij is wonderbaar en wunderschijn. Hoe kan een zoon duidelijk maken? Hij is de nemelige, gisteren vandaag en in alle eeuwigheid. Zeg maar, dat wie niet Jezus en zijn persoon, dat mensen moet wegdraaien van hem. Dat wie zijn leer. Eerstens dat die mensen zijn is niet gekomen dat hij zich zal deine loten, maar dat hij deine zal en zijn leven handgeven als leesgeld vervelen. Mensen gelijkte zonen reden niet dat hij op een triets gestorven wordt. En hast ook behouden, joh, dat wanneer Simon Peter ook zeed, du bist de Christus, dem leven je gaat zien, dat Jezus aan een paar minuten later schellen deed, als Jezus reed ervan dat aan wordt doodgemaakt worden, en Peter toe aan zeed, Herr, laat die op een zoon niet passeren. Jezus deed hem dan schellen. Wanneer mensen met hem toop komen als hij in deze wereld weer, dan vangen ze genoeg en waarheid. Ze vangen zeitnis en kracht. Ze vangen leeftoeligheid en medastigheid. Ze vangen leef en licht. En zijn persoon, weer hij aantrekkend. Maar als hij op een triets sterft, wordt dat een aanstoot. En is eindelijk ook nog te veel mensen. Over Jezus en zijn persoon? Jo, hij is aantrekkend. Zogar zonen die nu zo denken dat het tijd is dat door maar wat bijzonder passeren zal, maakt mensheid, daar zal een grote endenis komen. Daar wordt ook vaak in gezegd, Jezus jo, kijk nee. Mij is manchmal zo dat wie Christen niet zeer goed het zij zijn, je waast voor wie Jezus Christus werkelijk is. Hij is aantrekkend en mensen zullen hem kennen leren. En wanneer we hem ook kennen leren, dan is dat een levenslang zaak om beter kennen te leren. Paulus zei dicht om eng van zijn leven, o, dat ik hem kennen mocht en de kracht van zijn opstanding. Nu dat ik niet meer een prediker zie en een natuurlijk, is mij ook zo dat mijn één ziel in leven is dat ik arm mocht beter tjana leren. Mij weer dat eerst even ook zo. En mij is zo door is nus dat beter is als dat. Jezus Christus, dezelfde, ja. Gisteren, vandaag, en bad in alle eeuwigheid. Nu kom ik terug naar dat, waar wij dat vergeten mal opheerden. En ik zal vielleicht een paar dingen betonen, die wichtig zijn in dit poort. Ik lees den 10. Vers verder. We hebben een altaar van dem denig en recht ha te eten de den tempel deine. Nu dit is niet dat ovenmol zoals een je dat aandiede. Daar is een altaar am hemel. We hebben een genode troon am hemel, no den we komen kennen. We hebben hier in deze welt geen altaar, vriend. Voor ons is dat niet den weg. Ons altaar is am hemel. Dan den elfde vers. Dan de charpe van de tieren, den er bloot de hoge priester en dat heiligste en aandrijf verzin, worden buiten dat lager verbrand. Nu wade, ik zei dat weer dat op verzin, en dit is tot zindap vir verwond Jesus Christus starf. Wilst du en ek zinder wäre? Dat is nicht bloos dat wie zind je donen, aber wie zend zinder en onze oude natuur. En hij neemt onze zind en jef ons een nieuwe natuur. De oude natuur is nicht uitgerot, aber God zij dank, wie ha een nieuwe natuur die een janker haft voor de Heer Jesus Christus. Nu wieder de traf de vars. Also haft ook Jesus, omdat hij dat volk, die ik zijn in het bloed heilje kon, buiten de poort je leden. Nu ja, hij starf aan de buitenkant van de stad. En waarom? Wilt hij een zind opverweer aan de buitenkant van de stad weng, en door aan zijn zinde schuld betold. En dat zind opver wordt van tempel weggenomen en aan de buitenkant van de stad en loge verbrand. 13. Vers. Also wel wie nu ook rutgone buiten de loge, zine schand met de lieden. De schrijver zegt nu te de Juden dat ze zich niet vechten zullen den tempel te verloten en de ceremonie. De helpen nu niet. God leven nu Jezus Christus. Wie zullen nu ook nog aangone? Ans is gezegd dat wij op een weg zijn naar het himmelse Jeruzalem. Dit is woord scheide dat hij hiervan reed. We heren nu eremol daarvan dat wij als Christen ons scheide zelen van je wessen dat ons en ons christelijke leven hingert, zoals doe dit niet en doe dat niet. Ober Paulus zei dat hij afgezonderd weer voor dat evangelium, hij weer afgezonderd voor Jezus Christus, en toe God zijn woord. De schrijver schrift meestens tot de Hebreeën, en dat woord Hebreeën en de Hebreeuwse spraak is een woord dat meint een der eeuwengegonen is. Abraham wordt een Hebreeër genaamd. Hij kwam van de andere zijde van de Eufrat River, en dat meent dat het oude leven nu eeuwig weer. En de Israëlieten gingen over de Rode Zee, en dat meent dat ze van sklaverie geraakt werden. Die zijn geraakt en nu is daar de mogelijkheid voor een nieuw leven. Ze moesten even de Jordaan gaan, en dan woonden ze in dat versproken land. Ze woonden dan in Canaan, en dat is een beeld daarvan dat we nu in ons christelijke leven kennen en ruw en vrede leven. Nu, ons wordt gezegd dat we naar Jezus gaan zelen. Nu Jezus buiten dat lager en zijn schande met te lieden. Daar waren zonen die niet welig waren den tempel en ihre religion te verloten. En ja, daar zijn nu ook veel mensen die verwikkeld zijn met ihre kerkelijke ceremonie, dat ze Jezus Christus niet zijn kennen voor al die ceremonie. Dat veel dat ze daarvan en van ihre religion losloten en naar Jezus komen. Dat is waar het afzonderen, vriend, dat oude verloten en naar Jezus komen en aan kennen leren.

En nu wordt hij tot het geestelijke leven van Christus reden. 15e vers. Daarom willen we nu derg aan Emma een opfer brengen aan te loven, dat heet onze lappen vrucht, zijn nomen te bekennen. Wie zijn priester tot God, en wie kennen ons zelfs te arm opferen, zoals wie in Rijmer de 12e kapitel 1e vers zijn. En wie kennen ons onze goof te arm opferen, en dat is in 2e Korinther dat 8e kapitel beschreven. En wie kennen dem Heer ons prijs opferen, dat is hier. En dan is door in de nächste vers, dat wie am goats opferen kennen, 16e vers. Ober vergeet niet goede te doen en met zonen met te delen, dan zo'n apfel je volle God zeggen. En wanneer du ne baks etes wezen nun arme familie nemst, dan deist du die ne priesterliche arbeid en deist dem Herr door derg een apfel brengen. Am je volle dat zeggen, zo zeg ik dat hier. Ik ha daarvan gered dat Predje McGee zeer krank wie je was. En hij had veel brevje kregen als hij in hospital weer. En wer had hem gevraagd of hij werkelijk al die brief los? Hij had gezegd dat, jo, zeker, los hij die alle. Dan die weer een kracht zond, een apfel van goats, dat hem her zeer je val. Hij zei dat weer een zonne die slimmer of weer als hij. Op een dag hadden ze een brief geschreven om moed toe te spreken. En jo, dat is van wat hij hier reed. Dat is christelijk het leven en schoolader. Zo is mijn vriend dat naamt. Jezus is door hem hemel, tot dem vader zijn rechte hand. Ober, zoals een zeed, zijn feit zijn hier en Christus er een show. Het is een goede weg dat te zeggen. 17e vers. Je hart den die junt leiden, en ziet aan onje doen. Dan zij wolken even junne zeilen, als zonen die een bericht geven moeten, dat zij dat met vrede doen kennen en niet met stenen. Dan dat wordt voor jou niet verdienstlich zijn. Dit is eindelijk wat we in de zevende vers houden. Eerstens is hier de idee dat wanneer du een goede predje hast en hoort, en hij vlietig God zijn woord predje in onje rechte deed, dan zoust u aan onje doen zijn. Ober zei ook dat hij zegt dat die een bericht mag geven voor die tot dem Heer. En je hebt gezegd dat dat meent voor Jezus in rechterstoel. Mij zo, nee, dat meent nu. De weer die gebruikt worden zijn en de nu tijd aan je geeft. En jo, ik weet dat als een predje en een tjoik, moest ik ver God komen en een bericht geven voor hoe mensen en een banken God zijn woord aannemen of niet. En hoe er wandel met hem her weer. Wanneer dat met stenen is, dan is dat niet voor die goats. Nu de 18e en 19e vers. Bet voor ons, dan we zijn even zeker dat we een goede gewissen hebben en alle wij ons recht op te vieren. En ik vraag u zoveel meer dat je dat doen, dat ik zoveel eer naar u komen kan. Nu allem nu wisten de lezer waar de schrijver wie en ik leef dat we Paulus. En jo, dat is een zeer goede ding, want we ons toenacht doorlaaien kennen met een klare gewissen, vriend. En dat is zo als Johannes zegt, dat wanneer we zeggen dat we gemeenschap hebben met hem, over een diensternis wandelen, dan doen we leren. En wandelen niet in waarheid. Over wanneer we hem licht wandelen zoals hij hem licht is, dan hebben we gemeenschap, ene met hem andere. En Jezus Christus in bloed maakt ons rein van alle zin. Dat is 1 Johannes 1, 6 en 7 vers. En wanneer hij daarvan reed dat zij voor aan beide zelen dat hij zoveel eier nou aankomen kon, dan neem ik aan dat het Paulus is, die dit van hem gevangenis schreef. En nu komen we naar zijn zegen. Nu mocht de vredensgod, die den grote schoop had, van dood uitgeleid heeft aan Heer Jezus Christus, junt dicht dat eeuwig bondesbloed volstandig handstalen en al het goede zijn willen te doen, en ons dat te volbrengen dat aan God geveld, der Jezus Christus, dem alle eer je heet en alle eeuwigheid. Amen. De Heer Jezus wordt hier de grote schoop hoort genaamd. Wanneer we houden hast in de 22e psalm, wordt aan den goede schoop hoort genaamd.
en hij nam zichzelf ook den goede schoophoord in Johannes de 10e kapitel de 11e vers. En dat is de goede schoophoord voor de schoop. En dat is de goede schoophoord de verziene schoop sterf. Maar zoals hier, hij is ook de grote schoophoord. Hij is die ons volkomen maakt, hij boet ons op. En dat is in den 23e psalm. Hij is die ons bestelde woorden leiden deed, en ons nog geen het gras, goede noring, leiden deed, en dat is je dan God zijn woord, zeg maar. En dan in 1 Petrus 5, den 4e vers, redt hij van, wanneer de verste schoophoord zich openbaren wordt. Ja, hij wordt komen als de verste schoophoord. Hij starf in de vergangenheid als de goede schoophoord. Hij is nu de grote schoophoord. En hij wordt komen voor ons zijn schoop als de verste schoophoord. En vriend, wanneer hij met 100 schoop aanvangt, hoeveel meest wordt hij ha, wanneer hij voor zijn schoop komt? Ja, 100 schoop. Die worden alle door zijn. Dicht uit eeuwig bundesbloot, Jezus Christus zijn bloot is de grond voor een ieder bond dat God jemals gemaakt heeft met mensheid. En dan redt hij van volstendig handstalen. Dat is eindelijk de oorzaak voor dit brief. Ons is gezegd worden dat we verwaarts kunnen zullen naar volkomenheid. En wat dat meent is dat we in ons geloven op onze zelen en de Heer Jezus, zodat we volstendig Christen zijn, die in de Heer zijn wij wandelen kennen en je hoorzaam op je wassene Godestingen. Dat is zo'n wonderbare en denk en klein het beepje door en de wereld liggen zijn en dat is te bewonderen, ja. Maar wanneer we dan voor de 20 jaar later doorheen komen en daar zijn dat namelijk het beepje door nog in de wereld liggen, dan wordt een weten dat er wat zeer aanrecht weer met dat kind. En dag, dat is schoot. Maar daar zijn veel zonen Christen die nog bloos kennen geestelijke maaltje verdragen. Die wassen niet om geloven zoals ze zullen. Zo'n brief als deze brede brief wordt helpen om geloven te wassen. Bitte lees den derg voor jezelf. Dat reed je ook van zijn wellen te doen. Wat is wichtig voor een Godeskind? Nou ja, God zijn wellen te doen. En dat kan bloos dan passeren, wanneer zo'n Godeskind tijd neemt en God zijn woord met dat hem zijn, dat je hoorzaam te zijn. Dat is de Heer Jezus en de Heilige Geest God zijn wellen uitarbeiden laten, dat ver te brengen dat aangeneem is en Jezus Christus door God zijn eer en heerlijkheid. En zei ook dat hij dan zegt, dem alle eer je heert en alle eeuwigheid. Amen. Nu den 22e vers. Ik prage junt brede, neemt dat woord van de vermaning aan, dan ik ha junt met weinig weerd geschreven. Zij nu hoe persoonlijk dit is. Ik moet een beetje vriendelijk, want hij zegt met weinig weerd. Mij is zo, dit is een halve lange brief, niet zo. Maar wanneer een dat hem vergelijk neemt met een van zijn andere brief, dan is het niet een zeer lange brief, nee. Hij zegt dit, zend maar weinig weerd. Am is vielleicht zo je was, dat door een deel meer wie je was, dat hij had zeer kunnen, vielleicht ook had wilt. 23e vers. Je zullen ook weten dat ons broeder Timotheus vrijgemaakt is, met dem, wanneer hij bol champt, ik junt zijn woord. Wader, dit hield zich zo naar de apostel Paulus, niet zo. Nu allem nou, wie Timotheus ook in je gevangenis geweest. En je denkt zo dat Timotheus dit brief geschreven heeft, wegen wat hier gezegd is. Maar wie heeft geen bewijs daarvan, buiten van dit aangenomen wordt als een bewijs. En mij is zo dat is geen bewijs. We kennen je dan ook aanrecht zijn, want we zeggen dat Paulus dit brief geschreven heeft. Maar mij is zo dat is een natte bewijs dat Paulus den schreef. We worden dat door beloten. Wat wichtig is dat de Heilige Geest de schrijver is, der geen mens, wie immer dat mag zijn gewaast. En de Heilige Geest heeft dem Heer zijn zaken genomen en heeft ons de weten laten. Nu de 24e vers. Gereest al den die jene leider zijn, ook al de Heilige, al die van Italië,
gereisigend. Dit als vader zoon dat wichtig is in dem, dat door persoonlijke grootste zijn. En zei ook vader dat hij besonders de leider erwähnen deed. Vriend, dat is niet een leichte zaak, een kerkleider te zijn. Ik weet dat er veel kerkleider zijn die niet zullen dat ambt aannemen. Die zijn niet weer dem Herr zijn zogenaamde dingen te zijn, wil ze niet trouw zijn te God en zijn woord. Die doen er lieden verleiden. Aber zonen die trouw zijn te God en zijn woord, zullen ongesteld worden, vriend. Dood voor den beden, jeder dag. Nu ik word den zegen geven, tom eng, zoals hij dat deed. Mocht die nood met jullie allen zijn.

Wat je gezien voor een, of dat je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of dat vielleicht over dat heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wie je nou horchen.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: hart nu dat program wordt passiert. Ongevoerd bij CHPD 105.9 FM de Brig, dat plotische radio uit Elmer, Ontario, Canada. Hart jeder week op hetzelfde cijferblad. Dat wordt passiert, zal we jeder donderdag klok 9 smorgens, klok 2 nu middag en klok 8 uur uit. Je kan ook op onze internetseite horchen, van die tijden niet passen.
1: De klok is feuer.

Na een geweertje sloeg tante Inge aan ver toch mal vader zijn vriend aan te laten. En grootzügig ziet ze te aan. Hoog mal Frans, goede grove nu de looftje van onkel Klaus, en goede Maria die te arbeiten deed. En bad er toch dat ze die een paar zeitigheden voor de feer geven mocht. En hoog mal goede zelfs aan de gefeest nona, ruipt aan zijn tante hingeraan. Freulich en fets mocht zich Frans op een weg en hij wist. Maria wordt een paar lutscher en kunfait in de betse verpfelle, die vielleicht al een bestje eller wäre, ob en duint, dat wie doch beter als nuscht. Außer unje in de Laufje ankom, lachte ein kleines Kurtchen darop stund, kom voetswader Maria. Frans schickt op zijn klok en brammelt. Ach, ook daut noch, nu hab ik doch grad keine tijd noch te wachten, de jongens, de komme voets al. Wanneer nu keine is, dan neem ik doch einfach selbst de wat rüter. Wader Eva heet hij de stelle stem in zijnem horte, die am an de weet van de tante erinnere wolle. Hij tiet zich vets om, nam zich eine tüt en pakt einfach seitigheten en, die am goud gefaule deide. De feier begon pinklich en de vriend van Frans wäre aula begeistert. Hoog mal Frans, deine Tante und dein Onkel sind ja ganz schön großzügig, sieht einer von den Jungs und stoppt sich dabei in Gräute, den Kumpfad in sein Müll. Jo, gab Frans der Antwort. In Stahl dünnt mal fair in ein paar Jahren, wo er dit geschah von meinem Onkel hier übernehme. Die Jungs wäre ganz beeindruckt. In dat moit Frans auch, in dat die Fall am Säuer. Bei Fuß darab, dacht hij ook aan zijn ganse lade schachtelentüte voor de zeitigheden benne gewesen. Die had hij eerst mal ganz fets in zijn schuifloed van schrieftasch verstopt. Ook die woed hij niet in de Mülltonne schmiedetjene, denn wann

Dit weer nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Ik word me vrijer, want du bij de nächste Tjenja-stund wader du bij zijn wordt en vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du dine vriend met dat te enloden.

0: 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, een Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een geestelijke opbouwing voor een ieder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en aan je gehoorzaam zijn.

De catechism fangt aan met een grondlaag, zodat wij kunnen een sterke geloven hebben en een God die door voeder zijn ook helder juist is. Want wij willen hem hemel zijn, voor alle eeuwigheid met hem, dan moet wij ook gemeenschap hebben met deze voeder, der zien zijn Jezus Christus. En die is gestorven en heeft onze zinderschuld betoeld. En dat wie die zinderschuld wordt ons trane deed van God dem voeder. Wie weten van de natuur dat er een God is, die dat alles gemerkt heeft. Aber dat is durch de heilige schrift, wordt ons leren deed van God dem voeder, ook van zijn zin Jezus Christus en van dem heiligen Geest. Vielleicht wil je al manchmal een beetje meidzinnen van de geschichte van de erschaffung hier. Wil ik sie manchmal een beetje verab over dingen, wo ik nog meer over zeggen wil. En dan wil je zeggen dat hier ik het laatste mal. Aber, wenn je so sind als ik zie, dan wil je al vergeten hebben wat ik het laatste mal zeggen deed. Also van jou zijn we in kapitel 3 in de catechism. En dan wil we meer leren, wo God alles gemerkt heeft. Also de vrouw is dan, woderig heeft God de Heer alles erschaffen. Hij heeft alles erschaffen, durch Jezus Christus, durch den hij ook de welt gemerkt heeft. En hier zijn twee schriftstellen ongegeven. Zij Völker, es mo einfach angegeben, wo die Antwort utkomen dat, aber ich lese Völker ein paar Farsch meier, willst dann ja wie beter sein, wo das Farsch du nehmen postet dat. Dat erste Aufschnitt ist in Epheser Kapitel 3, und hier dat Paulus rede, ich lese 8 und 9. Und wenn ich auch der geringste von allen Heiligen sehe, mir ist diese Not geschenkt worden, die fällt ja dort Evangelium zu predigen, dort du viel reicher ist, als ich irgendwer denken kann. Ich soll alle Menschen mit Gott seinem geheimen Plan bekannt machen, die von Ewigkeit her beam wir, die alles geschaffen haft. Das meint hier, dass Jesus wie beim Vater, eier Gott alles erschaffen haft. Er ist ewig, er ist Gott. Und der Plan, wo Paulus von redet hat, ist, wo Jesus wird nach dieser Erde kommen und unsere Sünderschuld betonen hat. Dort zweite Schriftstück sagt endlich dasselbe zu denken. Aber dort wies uns auch noch, wessen Wahrheit über wer Jesus ist. Dort hei es ewig, wils hei es endlich Gott. Und dort kommt in Hebräer Kapitel 1. Und dort lese ich, Gott, der in vorherige Tide Völker und ab viele verschiedene Wege durch die Propheten zu unser Vater geredet haft, haft nu in dieser letzte Dürr durch seinen Sehn zu uns geredet. Hij heeft aan doortouw bestemd alles te over. Durch den Sehen heeft Gott ook de Welt gemerkt. De Sehen strolt de Herrlichkeit van Gott uit, dem hij in zijn Ort en Wies ook je neef lekkend. Durch zijn kraftje woord draagt in unja held hij alles wat er is. Hij heeft ons van de Sünde gereinigd en zich dan bij de rechte hand van de Majesteit im Himmel gezet. Also Hebräer zegt ons, dat de wereld is gemerkt worden door Jezus Christus. En hij is dat woord. Also van de schrift hebben we leren dat God ook te zien weer in de erschaffung ben. En dan is de nächste vrouw, heeft de Heilige Geest ook metgewerkt in de schepfung. Jo, de hemel is door den Herrn zijn woord gemerkt en al zijn Heer door den Geest van zijn Müll. En hier is een schriftstuk ongegeven en dat is Psalm 33, Vers 6. Durch den Herrn sein Wort wurde der Himmel hergestellt und alles, was durch Tau gehört, durch dort, was er geredet hat. Hier in der Plattdeutschen Übersetzung in der Bibel redet bloß vom Wort, aber im Hochdeutschen, auch im Englischen, ist das übersetzt worden aus Gott sein Odem. Dort sagt, durch den Odem ut sein Müll wir alles erschaffen. Aber wird Odem Luft ernehmen, dort haft alle te doen met Gott zijn Geest, wils Gott is Geest. Aber Gott brukt nicht Odme so aus wie doen. En wofür deel haft Gott alles erschaffen? En saas deel haft Gott de Haar, den Himmel, de Erde en alles erschaffen. Om zevende dag reift hij, en die den dag zene en heilje. En hier is een schriftstuk ongegeven, en dat is 1. Mose Kapitel 1 en 2.
En ik wil je dat gans veel lezen. Om aanvang met God hemel en eed. En die eed had nog geen geschek en geen leven. En Eva dat type woord wie alles stak diester. En God zijn geest beweegt zich Eva dat woord. Dan zegt God, laat licht schijnen. En dat wordt dag. En God gevalt dat licht. En hij zag dat diestere apport van dat licht. En God nam dat licht dag. En dat diestere nam hij nacht. De avond en de morgen vergingen van eerste dag. En God zegt, laat daar een hemel zijn, om dat water apport te zetten. En God maakt een lofthemel, om dat water am lofthemel van dat water onder dem lofthemel apport te zetten. En dat weer zo. En God nam dem ruim hemel, de avond en de morgen vergingen van dem tweede dag. En God zegt, laat dat water onder dem hemel zich op een steed sammelen. En laat daar drie het land verkomen. En dat weer zo. En God nam dat drie land eed. En dat gezamelde water nam hij meer. En God zag dat het wat goudet weer. En God zei, laat die eed je was verbrengen. Zond als planten, die jeder voor zich zout hebben. En bijn met vrucht. Wo die er zoutberne is. Een jedere soort voor zich. En dat weer zo. En daar was de reins op eed, planten, die zout houden, jedere zout voor zich. En vruchtbeim, die zout en vrucht houden, een jede soort voor zich. En God zag dat dat koud via, de avond en de morgen vergingen van dem dritten dag. En God zei, laat door lichter am hemel zijn, die door den dag van de nacht onderscheiden. Laat die lichter deel in jorestieden, in jore aanwiesen. En laat dat lichter om hemel zijn, tot zij de eed bedagen. En dat weer zo. En God maak twee grote lichter. Dat ratere licht woont in dag regeert. En dat kleinere licht woont in nacht regeert. En hij maak ook de stierens. God zei die am hemel, dat zij op de eed licht geven. Dat zij den dag en de nacht regeerden. En dat zij dat licht van dat diestere onderscheiden. En God zag dat dat koud weer. De avond en de morgen vergingen van dem vierde dag. En God zei, laat dat water met verschillende tieren schwormen. En laat veel vliegen over die eerd in hem hemel. En God maak de grote tieren am meer. En de verschillende soorten tieren die am water schwormen. Eine jede soort apport. En al die veel, eine jede soort apport. En God zegt dat dat koud via. En God zei die alle en zei, ze zullen jongen hebben en zich vermehren en dat meer vellen. En de veel zullen zich vermehren op de eerd. De avond en de morgen vergingen van dem vijfde dag. En God zei, laat levende tieren op de eerd verkomen. Eine jede soort apport. Vee en zijn vertrept en wilde tieren, jede soort apport. En dat weer zo. En God maakt de wilde tieren op de eerd, jedere soort apport, en verschillende vee, jedere soort apport. Hij maakt alles wat er op de eerd knipt, een jedere soort apport. En God zegt dat dat koud weer. En dan zegt God, wel wie mensen maken. Die zou als wie zijn in ons lichten. Lot aan macht hebben over de vers en meer, over de veel en de loft, over dat vee en de wilde tieren. En Eva alles wat er krept. God maakt mensen die zo vieren als hij, naar zijn plan. Hij maakt mansmensch, ook vrouwmensch. En God zei in die en zei, mocht je kinderen hebben, en je Eva de ganze eerd vermehren. En Eva de eerd regeren. Je zal een macht hebben, Eva de vers en meer. Eva de veel en de loft. En Eva alles wat er op eerd leeft. En God zei, check hem op. Je derwe van alle planten op de eerd die zout hebben, en van alle bijen die zout en ihre vrucht hebben, eten. En alle tieren en veel, en alles wat er krept, alles wat op eerd leeft, durf van irgendeine reine plant vreten. En dat weer zo. En God zag wat hij gemerkt had, en hij zag dat het zeer goed was. De avond en de morgen vergingen van dem zesten dag. En nu werden de hemel en de eerd in al dat leven wordt am hemel en op de eerd erst gemerkt. En om zevende dag weer alles voor dich, wat God gemerkt had.
En hij arbeidt niet weer om zevende dag. En dat wordt hij gedaan houden. En God zegt den zevende dag. En zat in rapport. En zei dat hij heilig weer. Wils hij den dag abhield met zijn arbeid. En dat hij alles merkt. Dit is waar de hemel en de eed gemerkt worden. Als God de haar den hemel en de eed merkt, werden er nog geen planten op eed. En dan hadden er ook nog geen bescheiden gekend. Door wie geen atem de eed bearbeiden. En God de haar had nog geen regen op eed vallen laten. Ober Wotertschwald uit de eed ruut en bewässert dat land. En God de haar vormt einen mensch van de eed en pust den levenden odem en dem sie in nees nemen. En hij wordt ein levender mensch. En God de haar plant een gode am oosten aan en eiden. En God zag den mensch, den hij gemerkt had, en den gode. En God de haar merkt de verschiedene baum, de goudleiter en scheine vruchtdrauwe. En hij merkt ook den baum, die leven geeft, midden am gode. En ook den baum, die verständnis geven kon, wat goud en schlacht is. En door funk een riefer aan en eiden, die den gode bewässert. En door wordt de riefer uit dem gode rand, deelde zich een feier. De eerste van de feierriefers is de persoon, en die rand durch dat land Havala, waar er gold is. Dat is goudet gold in dat land, en die hebben daar ook parfum en onyxstein. De tweede riefer heet Gihon, en die rand durch dat land Kush. De derde riefer heet Tigris, en die rand oosten van Assyrien. En de vierde riefer is de Euphrat. En God de Haar neemt de mensch en zaad am en den goden eiden, zodat hij den bearbeider en bezorgen wordt. En God de Haar bestaalt aan de mensch en zegt, die dorst van irgend einen baum am gode eten. Ober van den baum, die dat verständnis geven kan, wat goud en schlacht is, van dem sollst du nicht eten, wilst dat wat unbedingt den dood brengen. En God de Haar zegt, dat is nicht goud dat de mensch allein is. Ik boar wem merke te mam halver. De Apostel wordt. Dan merkt God de Haar al de verschillende Tiere, die op Stab zijn, en de verschillende Vögel, die in de Luft vliegen, uit ihr. En hij bracht de Mensch die, zum Seinen, wat hij de nennen wordt. Zo als de Mensch de naam, zo heette die. De Mensch vond Nomus voor al dat Vieh en de wilde Tiere en voor de Vögel in de Luft, aber door wie keiner wat passend wie, om de Mensch te helpen. Dan merkt God de Haar de Mensch seier Faust entschlopen. En als hij schleip, neemt de haar eine Reb van de mensch en leidt de steedwaarder met hut bewassen. En God de haar mjuk eine Frü van de Reb, die hij van de mensch genomen had, en bracht hem die. Dan zei de mensch, deze post mij. Dit is knokkes van mijn knokke, en fleisch van mijn fleisch. Zij zal Frümensch heiten, wil zij van mensch genomen is. Door wen jet een man van zijn eldere waag, en vereinigt zich met zijn vrouw en zij zijn eind. En de man en de vrouw werden nuchtig en schaamden zich niet. Dit zijn de eerste twee kapitel in de Bijbel. En wat we hier leren dan is alle van God en waar dat komen dat, dat we in deze wereld wonen dan, wat hij gemerkt heeft voor ons. Alles, de planten, de tieren, zijn gemerkt worden van God en dan merkt hij de mens. God had al die tieren en al die planten gemerkt, zodat hij zich vermeerder worden. En dat heeft hij alle gedaan en zaas deel. En dan, op de zevende dag, dan deed hij rijven. Dat is een bijzondere dag. God deed den dag niet meer arbeiden. Op die dag deed hij zenen en hij deed hem heilen. Dat meint, die dag is anders als alle andere deel. Later als dat je zaas komen deed, dan is dat vierde gebouwd, dat reed van de zevende dag, dat hij is heilig en dat hij is apart gezet. Dat is niet een dag te schoven, dat is een dag te rijven. En ons veelt dat, en God weet dat, en ons veelt ook tijd, zodat we door even denken kunnen, over God en wat hij gedaan heeft, en dat we hem dan ook eren doen. Wat heeft God de haar te zien afbeeld erschaffen? God merkt de mens. Nur seinem Aufbild mögt er arm. Hier ist ein Schriftstück angegeben, und dort haben wir eben all gelesen. Dort ist Kapitel 1, Vers 27. Und Gott mögt Mensch, der so wäre als er, nur seinem Plan, er mögt Mannsmensch
ook voor de mens. En dat we door deze mensen, wat hij merken deed, dat de wereld wordt God kennen leren. De schrift deed ons niet klaar zeggen, wat dat meine deed, wanneer we in God zijn afbeeld gemerkt zijn. Maar ik geloof we hebben wesse karakter, wat er anders zijn, als alles andere wat erschaffen is. Ik heb hier drie dingen, wat ik aan denken kon. Eerstens is dat een mens heeft verstand. En wie kan er zeggen van de natuur dat er een God is, die er alles gemerkt heeft? En dan fangen we aan te zeggen naar deze God. De mens kan ook reden. En die kan anderen zeggen wat hij denkt deed, wat hij doen deed, ook wat hij doen wil. En derdens, de mens kan zich wählen tussen recht en onrecht. En hij weet wanneer hij heeft onrecht gedaan. En hij weet ook dat dat brengt praste nufolge. God deed aber immer wat recht is, de mens niet. Aber wils de mens zo'n entscheidung merken kan, heeft God zich dem gewählt, dat hij zal de ganze Erde bearbeiten en ungedoend merken. Hoeveel mensen heeft God am Anfang gemerkt? Bloß twee, Adam en Eva. Van deze twee stammen alle mensen her. En hier is bloß een Schriftstück angegeben, Apostelgeschichte, Kapitel 17, 26 en 27. En hij heeft dat zo gemerkt, dat alle Völker op de Erde van einen Mensch stammen en über de ganze Welt wohnen zullen. En hij heeft ihre Tijd gesagt en bestemd, wo sie wohnen zullen. Dit deed hij daarop, dat zij nog Gott zeggen zullen. En womit ich am Pfeile empfingen wurde, hij is wirklich van ons alle nicht weit auf. Dit is, wo Paulus in Athen is. En hij redt door te wissen, sehr kluge Menschen, aber sie weten nicht von Gott, dat hij alles erschaffen heeft, en sie kann auch nicht sehen, sehen Jesus Christus. Uit wat is Adam erschaffen worden? Gott mögt Adam uit einem Idklüter. En dan bloß hij am den levenden Odem am. En hier is dat Schriftstück, war er in 1. Mose Kapitel 2, Vers 7. En Gott der Herr formt einen Mensch von Erd en püst den levenden Odem in seine Nase am. En hij wordt ein levender Mensch. Ab wat für eine Ort wordt Eifer erschaffen? Gott der Herr leidt einen deipen Schlob ab dem Mensch en abfaule. Hij schleibt an, en Gott nahm ein von seiner Rebbe, büht eine Früh uit der Rebbe en bracht an dei. En hier ist das Schriftstück, 1. Mose, Kapitel 2, 21 und 22. Dann mögt Gott der Herr dem Mensch sehr fast entschlopen, en aus er schleibt, nahm der Herr eine Rebbe von dem Mensch, en leidt der Städt, war er mit Hüt bewassen. En Gott der Herr mögt eine Früh von der Rebbe, die hij van de mens genomen had en bracht aan die. Dit zijn zeer welke dingen dat we de weten doen. En dat is bloos de schrift die aan zo'n dingen als dit leren deed. Jun hond weet ze dat niet. En er zijn ook zeer veel mensen die dat ook niet weten. Eentje wil ze nog stram geven. En eentje wil ze niemals horen doen wanneer de Bibel gelezen wordt. Of dat ze zich voor zichzelf lezen worden. Maar wanneer we dat weten doen, dat we in God zijn ebenbeeld gemerkt zijn, dat merkt ons ober nicht gelijk, oder even rein wird met arm. Also, we moeten oppassen, dat we niet stolt worden. Aber we moeten ook weten, dat Gott haft ons gemerkt, en we zijn besonders gemerkt worden, wils wie in zijn ebenbild gemerkt zijn worden. En Gott haft ons zijn Odem gegeven, van zijnem Geist. En hij haft ons Arbeit abgelegd, dat we zullen dat wat hij erschaffen haft, besorgen. Wie darf uns nicht kämmern am Sonn, oder am Mond, oder am Stirns? Aber wie soll er das Land besorgen? Und alles, was das Taubringen geht, ist für uns zum Leben, so dass wir ein gutes Leben haben. Und als Gott alles erschaffen hat, dann sagt er, das ist sehr gut. Denkt daran, er ist der Allweitende, er ist der Allmacher, er ist der Heilige Gott. Der hat uns erschaffen, und er sagt, dit is zeer goed. Dan werden we hem ook de eer geven die hem treffen deed. Amen.

0: Tina, we gaan van jou gereed van voor de druk als een bevredigd leven met geld. En we gaan zijn dat dat niet unbedingt als voor de trouble is. En dat heeft ook niet unbedingt te doen met hoeveel of hoe weinig geld we hebben. Op veel leven wil we het aanwenden wat we hebben. En so nu willen we op de platen weer draaien en nu willen we kijken, welke hebben we dan antwoorden vindt u dat? Welke hebben we het slechte van de trouble is? En welke hebben we trouble verbeheren? Dat zijn dingen waar jeder bevriede paar zal wens even denken en met schaffen. Als mensen trouble hebben of niet, deze vrouwen van geld, die zijn een part van dag dagelijks leven. En entweder de vrouwen worden beantwoord, of dat je hebt druk in bevriede leven.
1: En dat is ook zo wichtig. In de Bibel, ween, wie zijn zo vragen, wanneer Jezus leerde dat hij werkelijk van geld leerde?
0: Hij deed. En van daar hebben we ook niet unbedingt een biblische lectie. Op het nächste Mal willen we terugkomen en kijken van wat zegt de Bibel van geld. Maar te van daar willen we kijken, welke hebben we praktisch met handelen, dat we dit niet durven als een schwer hebben in ons bevredigd leven.
1: Zo, wanneer ik zijn wat niet wel leeg geld verbrengen en du zo'n baas wat zij leeg dat geld verbrengen, wil ik hebben zo'n trouble lezen of wil ik hebben met dat schaffen dat wie zich ving in ons bevredigd leven?
0: Dat fangt aan indem dat wie moeten ons kern verstaan. Weil wir ons niet verstaan kern, dan wollen wir ons amtlich rubbelen in zo'n weiter weidert. Wann wir ons verstaan willen, dan moet wie verhältnis haben, einem met anderen.
1: Verhältnis moet in ons ganze bevredigd leven aangewend, zo goed met geld handelen.
0: Zo, so, waar laat dit verhältnis aan een bevredigd leven, wanneer we denken aan met geld, of geld handelen, het verhältnis te gaan?
1: Wanneer ik denk aan ons bevredigd leven, dan moeten we bij de komen dat we ons amtelijk verstaan kunnen, waar we herkomen, wat ons achtergrond weer en wat we denken deiden.
0: En ook de dingen wat ons wichtig werden.
1: Ja, ik was op in een arm met hem en zo als ik met geld aanvang te handelen, dan wie ik zei jitzig en ik wil niks niet verbruiken, ween ik had angst dat het niet toereken wordt. En du wirst nächstes dort abgewassen en du deits leeg geld verbruiken. En wie moesten eerst bij dir komen dat wie dat amtelijk verstaan kunnen en dan davon reden. En dan kunnen we beter doen met handelen, waar we het hoop willen geld verbruiken.
0: Wil ik opvast in dat geld weer te verbruiken, ik verdien dat door op dat te verbruiken kan, dan dat we dan algemeen voor mij, dat we best waar ik denk in dat. En wil je aanwezig, dan moet je die leren die te begrenzen. En wanneer we dit niet houden kunnen doorgenemen in goede verhältnis, dan hebben we daaruit moeten verstaan, hoeveel dat je alle wegen de Brexit aan zaten. Dan wil ik gleich aan kunnen denken dat wir bloß eenkoppig erhitzig. Aber nu met de verhältnis aan vrouwen, woeveen is dir dat zo wichtig dat wir dit niet kunnen kijken? En dan verstaan dat du best abgefasst, dat du wir niet genoeg. En dan is de innerlijke een beetje erfrecht, dan moet je einmal kunnen verstaan, dat gleich dat du das bolstieriger eenkoppig zijn, aber dat is een frecht en die wat de mat bedient en sicherheid gefangen. En zo dan kan ik die verstaan, en durf ik niet zo zeggen draken. Dan eerst moet wezen dat je wat je nu zegt, dat je nog eten kan. En dan kun je losloten om dat te kijken wat er dan bezig naar.
1: En dat had me zo veel geholpen, dat wat er komt, dat we dat verstandnis hadden.
0: En voor die werd het ook nodig om te verstaan, hoe we eigenlijk zo vrij werd om geld verbruiken.
1: En voor mij werd het wichtig dat ik dat verstaan kan, dat je niet dat geld verkozen deed. Die juist wat raam aan ons, ik moest bij jou komen dat ik een vertrouwen had op die, dat du was dat rechte doen, en dat verstaan dat du al dat beste was voor onze familie.
0: En dit is vaak een schwaaf, en wanneer we dat niet kunnen te een goede verhältnis nemen, dan kan dit zeer rubbelen. Wanneer we ons niet houden kunnen in deze weg kennenleren, dan wordt we zeer gejaagd, dan werden we weer zo zeer verschieden.
1: En dort verschiedenheid is werkelijk een zegen was voor ons in dem dat we moeten ervan reden, we moeten te een eenigheid komen en dan kan ik nu naar de maat komen, ik wil dan niet, ik kan alle losloten, ik ben niet zo jitzig en die kussen bij de breks aan en die kussen ook alle te de maat en nu zijn we veel dollar even rein in deze zaak.
0: En veel wijzer in waar we het handelen dan.
1: Ja.
0: Sondern das ist nicht ein schlechtes Ding, wenn Menschen sehr verschieden sind in ihr befriedet Leben. Aber das Verhältnis, der Motto sein, dass sie sich verstehen können, dass sie können weiten, wo einer mit den anderen arbeiten soll, und dann dürfen die nicht jagen darüber, dan kan je de toop van en de twee wat er zo verschillend zijn, de komt toop te een smakkerig grater beeld.
1: En dat brengt ook niet bloos ons hingegrond, niet bloos waar we je zijn zijn, maar wat ons werkelijk wichtig is. Wanneer we een verhältnis hebben over dingen wat ons wichtig zijn, dan op eenmaal hebben we een eenigheid in wat en onze familie wichtig is.
0: En hier waren, ohne verhältnis, dan verstehen wir unsere Wichtigkeiten nicht. Zum Beispiel, aus dem Mann, ich glaube einfach, dort war ich wel ohne fertig schaffen, dann ist die Wassergereitschaft, was mir fehlt, anders, dann kann ich meine Arbeit nicht tun. Und für die, wenn wir nicht dieses Verhältnis haben, dann wirst du sein, ich will bloß nicht Gereitschaft geben, wie eine Dame hat.
1: Mir denkt es noch einmal, als ich mit die Taub wie aus dir am Traktor schaffen deit, und ich deit die halten, und dann kriege ich mal zu sein, wo wichtig, dass wir dann die rechte Gereitschaft haben.
0: In den selben Zeit, ich halte die nochmal in die Kirche, und wir haben was upon, das schien sich selbst zu sein, du willst was Brot in den Back bloß rein alle an. Und aber haben andere, die nicht anbacken deit. Und du anlehr ich, dass wenn die diese Pornor, diesen Gruppen fehlt, du bist gleich bloß, dass du alles nicht weißt. Aber du hast eine Ursache, wo wen du nicht freist. Und sondern das Verhältnis ist unbedingt nötig.
1: Das Verhältnis bringt Verständnis.
0: Und dieses Verhältnis, das ist nicht bloß in Wirt. Du redest so davon, dass du hast mir am Traktor geholfen und ich habe dir in der Kirche geholfen. So das Verhältnis, das ist danach in wo wir Dinge schaffen dann.
1: Wenn ich einen Port nehme da an dein Leben, dann krieg ein größeres Verständnis in was die Sache fehlt und was dir wirklich wichtig ist.
0: Und das kann viel Trouble verbeeren. Aber ich würde nun danach fallen, noch ein Stopp hier in der Anleihen, wo ein Mann und Frau kein Top-Verhältnis haben. Und das war ein schwerer Ding für viele Leute, aber das kann sehr viel Leistung bringen. Und dort erst, wenn wir es bloß Zeit nehmen, Thomas Duhl sagen,

0: voor naar de nicht, dat is niet zo'n wat de mat, dat is dan wat we als kan willen. En wanneer niet jou blijft, waar we betoeld hebben wat we matten, dan hebben we niet jou toen naar de restaurant voor.
1: Onze ervaring heeft als dat, wanneer we dat handschrijven, zo goed wanneer we dat niet krijgen alles weten, geeft ons een beeld wat de aannoem is en hoe het geld werkelijk handgeeft.
0: Zodan, doe als nog zoveel wat we kunnen zijn over deze tijd. Aber wir wollen hier sein, von der wollen wir dann Schluss merken. Und nächstes Mal kommen wir drei, und dann kicken wir in die Bibel, und dann nehmen wir diesen Timer noch einmal mit wieder.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Tjenja vrogen met Sokkerbestreit. Een plotische program van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zwotstje. In deze program verzet je op die vrogen en te gronden wat je aan

0: De klok is 9.
1: Zo, ik zie ook vrouw dat hij genodigd heeft waar het doel is. Dat we hier het hoop komen kennen. Dat is een bewijs dat hij genodigd is. God is ons genedig. Dat we smart zijn alle opgewaakt. Alle zijn aangemoten gezond zijn. Ik heb in de kerk voor God zijn woord aan te houden. Zoals we het gevaarlijk zijn voor eenmaal de week. En we hebben dat al. Dat de boodwander genodigd maar doel is. En ik wil het eenmaal een beetje vergelijken met de zonneschijn. De schijn even al. In de grote wereld, en wat man de zon niet meer schijnen wil. Dat wil een kleiner blik zijn op dat, dat de genoeg niet meer door wird, om bij te zijn, zoals van de zon niet meer op da. En dan wil we ons verwonderen, wil we niet meer da erkennen. En wie hier ook dat Leute rot im Chor, dat wie zal onder zon gezien blijven. En wenn de storm abkam, dan werden we een beetje dood gaan dan wat in de haren eeuwen wonen. Van deze geduld dank ik mij van de oude reden. Dat ik me een klein beetje neer laten, wat mijn geduld, er wordt brokken wie als Heer God is geduld. Er is het wichtig dat we geduld brokken. We hebben de eieren een beetje op neer geloten. En nu laat ik me nog een beetje duiper op neer. Wat zegt de Bijbel daarover? Is het wichtig dat Heer God is de geduld brokken? En toen zie ik ook vrouw, dat ik dorf hier om God zijn woord te wiedergeven, ben ik zeer frukkenkart, en dat komen dan, dat die dood al alle waren. En waar we een klein beetje in de wereld checken, de wereld is van jou zo abgespeed, toen is, die had niet, die dood had hij vergeten, die had hij niet geleerd. En ik denk zo, wie als Heer God is van jou, wie zijn toe te doen, dan de wereld een klein beetje opspieden, dat hij niet zo, dat hij van ons, als Heer God is, de geduld, eenmaal rukt zijn. Dat zijn we doen, over dat wat we in het verbeeld zijn voor de wereld. En over dat woord, dan kan ik eenmaal een klein beetje neer te denken, wat meint geduld? En einer er aan de andere denkt vielleicht zo, wat meint geduld? Geduldig zijn, dat is gewoon einfach, nee. Geduldig zijn, dat meint einmal een klein beetje langzaam wel. Zo denk ik vrij. Maar du hast mooie benen. Maar wie denken om dat geduld, dat woord, dat om dat einmal beschaafd te doen, dan word ik dat einmal vergelijken met vertrouwen. Geduld hangt eigenlijk toch met God vertrouwen. En wiederauf, er wieder om een woord, dat nog zijn, dat het vertingen God is. Zeer veel geduld brak. En dat deed wieder door op hand dienen, dat we worden aan het vers lezen, dat we zullen geduldig leren wat Jezus wordt in de gemeinde holen. En waar we deze geduld niet hebben, en deze geduld maar niet gaan als Heer Gottes, dan kunnen ze het geven, dan kunnen ze het geven, dat Heer Gottes vielleicht zich door hen verbiesteren, en zich door niet terugvangen, wie de eigen geduld, dat we niet geduld geëifen. En daarom is het vertellen Gottes, is het zeer wichtig, en zeer wichtig punt, dat we geduld gaan, dat we geduld leren, en weten wat geduld meint. Geduldig zijn, dat meint nu niet. Geduldig leren, wat de Heer Jezus schijnt, dat we ons nu worden dood zaten. En leren, Jezus zal komen. Dat meint niet geduld. Geduld meint, dat we op dat vertrouwen, God wordt dat vieren, we laten ons leven, en God zien heen, God wordt dat vieren, en geduldig leren. Trouw zijn, wat we nou ja, wat hij ons holen kan. En deze geduld, toen hebben we ons een kleine part van ontchecken van de al. Een part, dat eerste part, wat eigenlijk doorkomen, dat we in fleischliche, in tijdelijke zaken geduldig zijn. Dat heeft dan nog niet met de geest om je poort te doen, met dat je op de waren komen leren. De laatste poort, ja, we een beetje van te reden, geestelijk, geduld te drogen. Dat we doorhouden wat de hart kan. Zo, geduld, zoals ik al zei, dat is een poort van Galater 5:22, dit vers van de vrucht des geestes. Doe fijn met geduld binnen. En Jezus zegt immer waar, we zullen van hem leren. En daarom vind ik dat zeer wichtig, dat we zal geduldig zijn. En we moeten dat ook verstaan wat dat aan het zijn wil, wat ons het leren wil. Geduldig te zijn, dat moet niet veel zijn. De eerste vers, ja, we te lezen in Romeinen 15. voor schieven zaas. Du redet all einmal von dieser Geduld. Römer 15 voor schieven zaas. Du sagst, er macht dir Gott von dem Geduld und Trost schem, und dort schenke, dass die Jünger und Christus Jesus einig sind, dass die alle Top einstimmig an den Herrn Jesus Christus in den Gott und vor der Lobe. Das ist, was ich heute am Anfang sagen will. Gott, von dem kommt der Geduld. Gott ist voll Geduld. Und Jesus sagt, wir sollen von ihm lernen. So wie man dort mal lernen von Jesus, dass wir geduldig sind. Warum soll wir dort, und was soll wir dort, all der Gott geduldig werden? Als Gott die Welt merkt dort und sagt still, Gott kann das in einen Tag tun. Gott merkt dort und sagt still, merkt heute die Welt. Die Wissenschaftler sagen von dir, dass es durch ein Knoll, dass die Welt durch was. So wurde Mensch von der Welt unsäune, so wurde Mensch von der Welt gemerkt hat, in ein Knoll und soll er durch sein. So busig sei wie Menschen, so viel busiger sei wie, als wo Gott wird. Gott merkt den Saar still und die Menschen wollen dort von der in ein Knoll tun. Besonders wenn wir und uns in den Fall denken, und an die Menschen, wir sind besonders abgespielt, und du fehlt mir fragend von dieser Geduld. Und die mag wir uns lehren. Besonders aus dem Herr Gottes. Dass wir nicht zu Fall kommen. Weil, wenn wir auch geduldig sind, was bringt dort für Folgen? Du kämpft viel mit sich. Der auch geduld, dann verliert wir von unserer Kontrolle. Dann verlieren wir unsere Kontrolle, und dann kommen wir bitte uns, und wollen eigentlich auch nicht mehr, wo wir sind, oder was wir tun. Dort bringt der auch geduld. Zum Beispiel, wenn wir nicht mehr irgendwo hinfahren, in Santa Cruz, dann werden wir vielleicht durch sein, und wir sind auch geduldig, wie wir dort eigentlich nicht übrig, wie vorher immer böse, und so die Dollar mal wie abholen, und viel sicher sein, dass wir nicht irgendwo schocken haben. Dort hat all die auch geduld. Wir haben nicht mehr die Geduld, was wir eigentlich sollen haben, und du hast eine Fehlgerater gefahren, ans Leben, ans in das Leben tot zu sein. Und wofür mehr? Erst im Glaubensleben? Dass wir die Kontrolle über das gestrige Leben verlieren. Wo wir Luther haben, bei Meier absäumen. So, hier sagen wir dort all, diese Farge, dass Gott selbst für die Geduld und Trost, und hier sagt der Rede von uns zu schenken, dass die Jünger in Christus Jesus einig sind. So, dass wir als Herr Gottes nicht alle eins sind, tut er bei Geduld. Das geht nicht von der, aber das machen, dass wir alle einstimmig sind. So, wir brauchen Geduld. In ons Christenleben, wo wir fragen, eigentlich nicht die Geduld haben. Dort die alle top einstimmig an den Herrn Jesus Christus sehen in Gott und Vater loben. So, dort haben wir Mutter die Geduld. So, es auch geduldig sein, es ist dann gefährlich. Wenn wir dort biblisch betrachten, dann ist es gefährlich, auch geduldig sein. Dort ist einmal im täglichen, es ist einmal gefährlich, im Glaubensleben noch viel gefährlicher. Dort haben wir nicht Geduld, drüber können. Wir müssen ein paar Verse lesen über Jakobus 5. Jakobus 5, Vers 7 und 8. Du sagtest, Brüder, blieb geduldig, bat ans Haar käme. Seid einmal ein Bühler lüe, no sine scheine Art. Heimat, ob er geduldig lüe, bat er den Feuerschrein und den Hopsrein gekriegt hat. So blieb geduldig und merkt ihr noch, was er steigt, weil Jesus wird bald wahrkommen. So, die erste Frage, du redest von Bräuden, dass man als Exester gemeint, blieb geduldig, bat ans Haar käm. Und wenn wir das Wort geduldig, mal bitte, auf das Wort nachgehen, was ich schon sage, dort, Bräuden, blieb true, bat ans Haar käm. Da wird kriegt du Bipos. Wenn wir true blieben, dann uns immer mal merken, blieb true, bat ans Haar käm. Warum? Das schreiben wir von einem Bühr, wo du achtest. Seid einmal ein Bühr, nur sie nicht eine Art, Heimat, Oba, geduldig lüre. Was er den Tigerin, den Lotharin gekriegt hat. So, wir können nun nicht einen Acker, einen Fuß darauf, seine so Art darauf zu holen. Wir müssen geduldig lüre, was dort, was der Titel ist. Und dort, der nur abhand, die, dort, wir müssen geduldig lüre, was der Herr Jesus kennt. Und wenn wir ein Klimpit, Teupe abnehmen wollen, oder wenn wir ein Bett in der Welt checken, ab das lüre, das, der war dann wieder auf dort Handide, wo, Jesus wird wahrgekommen. Der hat das auch lange gesagt, wo wahrgekommen, dort Jeff, von der King Gottes, die fangen unter die Bibel. dat je het om zo'n dat moet zal zich gedanken maken wanneer wat het zijn. Ik geloof dat als een koud dat we ons gedanken maken wanneer wat het zijn. En ik geloof dat we zullen ons beschaafdje in. Waarom? Dat we ons in die tijd, maar zo die meer we ons met je beschaafdje, zo die wieder rood merken we ons dat dat je wat komen en we vrij ons het. En ik denk aan wat jaren terug, 5 jaar terug, als de kerk in Oekraïne ontvangt. En dan gaf dat thema's in de mond uit zich in de Bibel een beetje beschaafd je. En zegt dat met onhartje zijn en wat voor tijd leven. Dan wordt de krijg al het opgepast, wordt zich raam nemen, dat Oekraïne, en dan wordt even gewoon naar Israël. En zo wordt het meest goed spatoe dat Jezus wordt in de gemeente holen. Dan dacht ik bij mij zo, ja, we hebben zo'n reuze zijn, we hebben ons reuze merken. We doen dat eenmaal ontspannen, reuze worden, ons reuze merken. Weil de tijd weer nu meest graag afgerand, als leven hier bij ihr, dat schoen gewonnen, daar had ja, wat allemaal alles. Een paar jaar wieder, wordt Jezus al gekomen zijn. Zo, so, dus zijn nu 5 jaar vergonnen, en de kerk der Rat nog einmal, en Jezus is niet gekomen. En über dem komt de 2 jaar terug, 2 bij 3 jaar terug, gaf dat in kerk toe in toe bezit Israël, en in Israël, toe bij Gaza, die overvalde Israël. En dan deed mond van Freschen in de Bibel groeien, zo in de Babus zijn we nu. Als het nu al dicht erbij dat Jezus wil komen, oder op wat verre stop zijn we nu al. Dan kijkt mond Freschen in de Bibel, en deed groeien zo in de Babus zijn we nu. En dan fangt einer dort toe, op meerdere steden, dat Gaza wordt nog maar uitgelaasd worden, dat wordt in de laatste tijd passeren. En dan vraagt het me, nu zijn we al veel dichter bij. Nu zijn we al meestal toe dat Jezus wil komen. Dat kan al met deur wat te doen aan de maanden, waar Jezus wil waren komen. En ik geloof dat als een koud, waar we ons zo'n gedanken merken, dat dit ons ontspannen rooit te zijn. Dat we alle dagen rooit zijn, dat komt er naar toe zijn. En nu zijn 2 bij 3 jaar voorbij, en wie als Heer Gottes, ons als het alle toppen beten dank te worden, wie denken door niet zoveel even, en had vielleicht vergeten, want van in de Bibel te checken, van de prophezeiungen, wat dan abgeschreven zijn, wat voor ons uur passieren, dat dit ons goed maar zo afvraschen, nee. Ons als het alle toppen beten dank. Zo. So, wie had eigenlijk deze geduld eigenlijk al, was het poort vielleicht verloren? En denken vielleicht zo, dat, dat kon nu vielleicht nog jaren dieren bij Jezus wat waren komen en merken ons vielleicht, zijn vielleicht ook maar een schat rooien nemen. En ik geloof ons zullen het allemaal ontspannen, alle dagen ons rooien te merken en rooien te zijn. En dat brengt de geduld. We gaan dat allemaal niet meer de geduld, we komen uit de controle en vangen er hier op met leren. En wat wie leren, als een jaar of een jaar, dat heeft alles met geduld te doen. En in deze tijd wat we leren, mag we trouw zijn. Trouw in geduld. Zo, so, wo komen nu geduld leren? Wo komen nu geduldig worden, geduldig zijn? Eind is dat leven in Jezus in de hand leiden. Dat wie als Heer Gottes ons leven, we leiden even in Jezus in de hand. Door geduld leert een mens zijn controle. Dat hij, man moet geduldig is, dat man de controle, even zegt, gewend. En dat neemt zit, waar we dringend om geduld beden. Zo, so, de geduld, die kan ons niet ergens nemen, die kan ons niet ergens typen, die kan ons niet ergens holen, en op een mozaïe van nu weer ziet geduldig. Geduldig maakt je oef, dat maakt je leert, dat maakt door om gebed. Jezus zei, ik heb een steed van doen, dat on, er wat veel dat, dan zijn we beden. Geduld maakt we ons erbeden. Dat maakt we ons vrouwen en God wat ons het geven. Wie, als van ons zelfs, als Heer Gottes, we worden tremuleren, uit ons zelfs, van nu weer zijn we geduldig. Jongen hebben we gezegd dit gebed, dat dient veel ook ongeduld, en die bed gezegd, Heer, geef mij geduld op mijn voet. En ik denk zo, dat is niet de waar, dat we ze zo beden. Zo, so, wie zijn zo ongeduldig, wie beden in gebed, geef ons voet de geduld, dat we geduld hebben. En dat brengt we ook zo bizar. Zo, God wat ons de geduld schenken, waar we van harte door aan beden, op een heb ze een wijsheid. Zo, deshalb wil God verzaaien, wo boos ik aan de geduld geven zal. De wordt in het vlecht zo dringend gevuld gaan, wanneer ik aan ons mensen van jou denk, dan wordt het vlecht ook eigenlijk Als wordt eigenlijk ook zo dringend fehlen, de geduld. Zo komt in eerste punt, de geduld heeft het aardige leven, heeft het fleischelijke, de geduld heeft het fleischeslaas, waar moet zijn, daar wil ik in leven brengen. Dan bijvoorbeeld, van de eerste dag, als de wereld zo opgespeed, we hebben alle aan het vallen, en waar we den Odenballen wat weiterlaten, dan schrijven we den in Noorwegen. En wir wollen dort über Fuß weiter, und dann fangen wir den Allhänger rum. Ich meine, das geht uns nicht positiv genug, weil wir den da plus ein, oder den dort checken. Der soll dort Fuß weiter, Fuß nur sein. Die andere Zeit ist das alle nicht was. So. Der Welt ist von der, ist so weit abgespielt, wir können von der Aufspeed. Der Welt ist so weit abgespielt, und der ist noch nicht positiv genug. Der Welt ist so abgespielt, keinem geht das Musik in. Wir sind so eingeduldig, wie für jeder von der Geduld, wir haben das nicht geliert, oder die Welt hat das nicht geliert. So, wenn wir als Herr Gott das von der geliert haben, dann sind wir wieder zu einem Bett aus dem Färbel trägt zu holen. Wo sind wir dort, dass wir so eingeduldig sind? Wir lernen immer nur den Mare. Wenn wir von der leben, von der leben wir auch den Mare, das soll immer Mare sein. Wenn wir würden leben als Herr Gottes, das soll nur sein, für nur leben, dann würden wir viele Fehler, wo die Herr Gottes von der merke, die würden wir nicht merken. Aber wir würden für nur leben. Das Leben je neute, das ist nur krank ist. Als Janka dort lebt, je neute, was morgen ist, nicht was nur ist. Weil wir immer denken um kleine Tschenja, die Talen immer nach, wenn sie endlich mal jahre sind. Oder sie Talen jahre, wenn sie endlich mal groß sind. Ze de luren ook immer op, dat zal maar alle zijn. Ik weet niet voor die oude mensen dat van jou jeet, of die aan de koud is, dat het van jou is. En dan luren die normaal. Maar eigenlijk zijn we eigenlijk zo idol en zo ingesteld, we luren immer nog niks en daar. Oder we hadden niet geduld, want einer wat zag, wat hij uitgereed had, dat ik dan de gelegenheid had gereden. We zijn zo opgespeed, zo idolig. Als je die onder uitgereed hebt, dan denk ik mee wat te zijn. Dat is een teken ervan dat we niet thuis gaan. Dat is de eigenheid. En wat brengt dat? En hoe voelt dat tot aan? Dat is eigenheid. Ik geloof, deze geduld, dat is, rijkwijd, deze geduld, dat is dat wat Jezus ons leren wil. En deze eigenheid, dat is dat wat de zoon ons ingeven wil. Waarom? Die Sotum, dat als einer, der alles durch ihn unterbringt. Den ist es nicht gut, wenn wir geduldig, ab Gott in Wut checken, geduldig, das Christenleben ausführen, geduldig, lüre, was der Herr kommt. Die wollen uns abspeeden, als Herr Gottes, dann wird alles durch ihn unterran. Wenn wir erst abgespeed sind, dann wollen wir nicht mehr Salz in Kontrolle haben. Dann geht alles durch ihn unter. Und dann kommen wir, dass wir fallen. Und dort ist den Sultan sein Ziel. Der will uns abspielen, dass wir das Leben nicht mehr in Kontrolle können holen. Und wenn wir Geduld gelernt haben, dann haben wir weniger Schwierigkeiten. So, wenn wir geduldig sind, dann haben wir viel weniger Schwierigkeiten in uns Leben. Und ich bin mir sicher, dass wir Völken oder einer oder andere viel Schwierigkeiten durch das Leben machen können. Und viel Schwierigkeiten kommen von Geduld sein. Wir sind so geduldig, dat geeft Schwierigkeiten. We komen niet meer klaar, we zijn abgespeed en wollten eigenlijk niet meer de Sache, de lengte komen, unterpacken, er geduldig te zijn, en dan geeft het Schwierigkeiten. Bei uns in Vers, moet je einmal lesen in Galater 5, 22. Galater 5, Vers 22, du sagt dort, denn jetzt in der Frucht als Leib, Fried, Geduld, Freundlichkeit, Gott gesonnen sein, Glaube, Geländigkeit und Selbstbeherrschung. So, das ist, was Jesus uns befohlen hat. Und was wir hier sagen, hier ist es nicht mehr, wo es sagt, Vertrauen. Und dort Vertrauen ist, aber kreit mit der Geduld. Dort hängt top mit Geduld. So, um das eigentlich besser zu verstehen, ist es, ich und sage dir, das ist Geduld, dort ist Vertrauen. Dort wir Vertrauen, der Herr Jesus wird dort alle richtig führen. Und der Geduld, wer Geduld, je einfach, wie geduldig is, die kon het leven beter accepteren. Ik kon dat leven beter accepteren zoals het is. Dat heeft niet zoveel Schwierigkeiten. Er komt in den tweeden Punkt, geistliche Geduld. De eerste Vers op Psalm 40. Psalm 40 van 2 bis 4, dus 8. Hij lüht geduldig nom Herrn. Dann bat hij zich en hielt mij schrie. Hij trat mir tot je fädelje Loch en uit den Sohn verrührt en stahl meine Feucht ab en stein dat ik sache go. Hij geeft mij ook een nieuw Leut, den Müll, een Leut, an den Gott te loben. Nu waren viele Säune, wat Gott für mich getan hat, en am Fürchte en sich ab am Verloten. Sie sehen, es der Mensch, der sich ab dem Herrn verlaat en sich nicht zu der stolte Gesalle tät oder zu dir, der mit dir ist am Gehen. So hier redet einmal von der Geduld. Ich lüge geduldig nom Herrn, dann back hij sich en hielt mich schrie. Die tweede, die dritte Vers redet davon, hij trat mir dort gefährliche Loch en den Sand verrückt. So, und dit brug geduld. Hier is, dat einmal geschreven van de David. David had veel moest geduld gehad, wo hij in de boy vlichten deed, den sehr schwere tijden gehad. En man hij doe niet geduld had gehad, hij wordt dus er angekomen. Hij had geduld en verleut zich op dem Herrn. Hij vertrouwt op dem Herrn, die wordt mir aanvieren. Dat is dat wat wij als Heer Gods brengen. We brengen de geduld, we brengen dat vertrouwen op dem Herrn, dat wij worden in de schwere tijden durchkomen. Ohne de geduld en dat vertrouwen komen wij keinmal durch. Dat is wat David durchgeführt heeft en dat wordt aanzicht durchvieren. Hij traagt mij uit dat die velde lach, sagt hij. Hij wil een lach bergen waar hij niet terug kan. En ik leef ze geeft aanzicht ook alle, besonders al die wat er zijn vrije geworden. Er zijn einmal een gefährliche Lachbeine gewas, wo kunnen ze als rücken. En dat brugt geduld, wo Gott als zurücktreibt, weil wie wollen. En de eerste punt van het geistliche Vertrouwen, Gott vertrouwen, nicht eigenduldig, dat ze zelfs, die Sache für sich selbst te doen. Ze wie moet op Gott vertrouwen, wat Gott die Sache wiederbringt. Er als ze durchführt. Geduldig moet wie leren. En op dat vertrouwen.

Basti, Stork en Mautig. Besonders van mensen jen die zijn, van die reden, vielleicht lees vertalen wenn die, plüdern wenn die, kost die dan nog helemaal Stork en Mautig zijn. Welkom te de Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mijn noemen is Wes Heppner, ik zie dankbaar dat u van deel harchen deest, die hier harchen, tijd nemen deest om dit programma harchen en zijn, wat God zien wordt van deel wel te die zijn. Vandaar in de geschicht van Markus kapitel 14, waar Jezus is verder in Jüdischen Rood. En zijn ene mensen, de Jüdische mensen, die zijn jen arm. Die vertalen lees wen arm. En dan wordt arm een wichtige vrouw gevraagd. Best u God. En dan merkt Jezus de entscheidung om brof zijn, om sterk zijn, om moedig zijn, om de waarheid te reden. En lieve vriend, dat is zo wichtig in ons leven, dat in zo'n tijden, der God zijn kracht, dat we ook sterk, moedig en brof zijn voor God. Waar maar die harken des, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States en Canada, Deutschland, vielleicht online, God is zegen voor die. Ik wens die kus moed voeten, besonders in die schwere tijden, dat die kus moedig, sterk en brof zijn, voor die Heer en Heiland, Jezus Christus.

dag schijnt voor het schijnt licht. Die harsje naar de Eifengelische boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dag schijnt voor harsje. We zijn verschillende tijden als derje gaan de laatste twee maanden op dit radioprogram. Derje moederdag, voorjaarsdag, wat het meint, ne familie, no God zien plan. En dan de geschicht van de tien jongvrouwen. En haast u in woorden geloven. En ook, wo goat as God. We hebben niemals vergeten God te prijzen, God te loven, God te eren. Hij as God voor eeuwigheid. Vandaag gaan we terug naar het Marcus boek, Marcus 14, van vers 53 tot 65. We hebben gezien waar Jezus as verrood. Judas heeft gezegd wie hij wil dat hij hem kan vastnemen. Vandaar waar we zijn Jezus ver den hohen priester. Nu hebben we dat ondenken, de hohe priester die zal heilig zijn. Die zal in God zijn steed zijn. Hij zal een persoon zijn wat God bewezen deed. Maar hier weer dat krak anders. Nu ik wel die zijn om Jezus nu volgen, brug dat u broef bent, dat u moed hast en dit wordt geproefd worden. Dat brug moed dat we de waarheid reden dan, dat we God vertrouwen van leven schwer is. 1. Korinther 16, vers 13 zegt, ziet waken, ziet sterk in geloven, ha moed. Psalm 27, vers 14 zegt, leer voor hem Herrn, zie broef en moedig. Vandaar waar we zijn, wo moedig Jezus is, danach, wenn jeder einer am jenem is. Ver wie in het naam gaan, we hebben toop beden. Himmelsche Vader, wir danken dir für das Tag, für das Gelegenheit, auf das Radioprogramm dein Wort hier mitzuteilen. Ich bete für jeder Zuhörer, besonders dein Wort, der schwere Tiden gehen, vielleicht sich so feilen, dass jeder einer Raum ernt, als jen ernt. Himmelsche Vater, sie dich beernt, wie sie ernt, dass du ernt live hast, und dass du ernt nicht hast verloren. Himmelsche Vater, ich bete das Programm, diese Botschaft, würden deine Wirt sein, in dein Weichen, in dein Wellen, und du wirst all die Eifert kriegen. Ik dank u voor het Jezus en ik bid het in die nomen, in nomen Jezus Christus. Amen. Zo, so, we gaan dit tekst lezen van Marcus kapitel 14, van vers 53 tot 65, waar Jezus ver den jüdischen rood is. Dat zegt, dan leiden ze Jezus weg naar den hohen priester, waar al de hohe priesters en ältesten en schriftgeleerden topgekomen werden. Maar Petrus kwam, wiet hing er aan. Gans bad op den hohen priester zijn hof. En hij zat zich met de deine top om vier en warm zich. De hohe priester en de ganse rood zochten uzacht Jezus dood te merken, aber vongen keine. Door wieren vele met erzeugnis, aber die reden nicht de waarheid en stemden ook nicht. En einige kamen met ihre onwaarheid jen armen zeden. Wie hierden dort hij zed, ik word diesen tempel, die met de hanggebied as doorbreken, en in drie deel ohne hang een anderen bieden. Obe erzeugnis stemt ook nicht. Dan stund de hohe priester madden mank aan ab en vroeg Jezus, jefst du keine antwoord op dat, wat deze jen die te zijn hebben? Jezus aber blijf stel en jef arm keine antwoord. De hohe priester vroeg nog eenmaal en zei te arm, bast du de Christus, de hoog geloofden, zien zijn. En Jezus zei, ik zie die. En je worden een menschen zijn, bij dem almachtigen te de rechterhand zetten zijn, en am zijnen in de hemelswolken komen. Dan verruit de hohe priester zich dat kleid en zei, waarom broek wie nog mij erzeugen? Je hebben dat je laatste je hiert. Wat denk je? En zij verdomden am allertum dood. Dan vongen een jaren am te bespieren en bungen am de uwen touwen schluchen am met de füsten zeden te am profeit, zij wer die schluch. Dan schluchen de knaags am met de hang en in dat gezicht. Zo wiet ons tekst van der wer wieder moed en de wijsheid van Jezus zijn in schwierige omstanden. Jeder eine is jen am. En wie wel fars bij fars derkomt. Fars saastig. Dan stond de hohe priester madden mank op en vroeg Jezus, jefst die keine antwoord op dat, wat deze jen die te zijn hebben. Die kost mees hiern, de hohe priester, die is dal. Die weet niet meer wo han. Hij kon nisch vingen, wo Jezus schuldig is.
deit zorgen dei ere geschichten die wir nicht de Wahrheit. In dis vers hier wie de hohe priester vraagt Jezus, wat zeigst du für die zelfs? Dat is een goede vrouw, die zal wie ons zelfs vrouwen. Maar Jezus brukt niet voor zichzelf reden, zichzelf vertellen. Dit wat de jen aan hadden, dat wordt nuscht met on Jezus irgendwat zeed. Die proven zo zeer te wat vingen wat arif je met arm, wo hij dat je zaad had gebruiken en die kon nuscht vingen. Een paar dingen wat we kunnen leren van dit. Van andere mensen pluderen van ons, zijn dingen wat arif zijn, wie brukken nuscht zijn. Wie brukken ons niet vertellen. Wie brukken niet voor ons zelfs reden. Vaken, wanneer wie voor ons zelfs reden, merkt dat ons schuldig loten. En, wanneer mensen kijken voor wat arrecht dit in ons leven, wat vingen die? Die vangen nuscht dat Jezus had gedaan. Christelijke mensen, die wat Jezus Christus in hart hebben, zullen mensen wat abreicht zijn. Die reden de waarheid dat schwaar schuld te vingen in ihr Leben, wenn die Kraft Gottes es in ernt. Jesus lebt sein Leben aus dem Beispiel für uns. Und dann forscht eine Sastig. Jesus aber bleibt still und gibt ihm keine Antwort. Der hohe Priester fragt noch einmal und sagt, am besten du Christus, den hochgelobten sehen sehen. Jesus ist still. Er gibt nicht eine Antwort. Das prophezeit in Jesaja Kapitel 53, Vers 7, wo das sagt, den haben sie so sehr teugesagt, und dort schwor gemerkt, ob er auf niemals geklärt. Krieg sie aus dem Schub, dort nur der Schlag steht gelehrt wird, oder sein Mutterschub, von dort geschoren wird, nimm he dort still han. Jesus jäuf nicht ne Antwort. Jesus wie auch still für Pilatus, wenn andere Menschen jen am Reden dein. Der hohe Priester, der wisst nicht, was zu tun. So he fragt Jesus ganz direkt. Bist du Gott sehen sehen? Nu in dat Evangelium Markus en in dat Evangelium Johannes, Jesus hat vierken van zichzelf gezegd, dat hij weer den Sehen Gottes. En van de hohe Priester kon Jesus kreende te zijn, dat hij den Messias weer, de Sehen Gottes, dan wird het een gelaster zijn en dan weer hij schuldig. Nu denkt er aan te de Priester, Jesus weer niet de Sehen Gottes, aber wenn die dort können, dass Jesus dort wird tauscht und dort wir, dann haben sie Freiheit am Dote mehr. So die fragen Jesus, bist du Christus, der Sehen Gottes? Matthäus sagt, der hohe Priester, sagt Jesus, ich sei dir, du musst mir dort sein, in Namen von lebenden Gott, als du der Messias bist. Der hohe Priester, der bemacht Jesus, dort die Wahrheit sagt. Aber interessant, das selbst der hohe Priester hat falsche Zeugen bekauft, die sollen von Jesus lehen. Nu Jesus es stell je was, but nu. Nicht wut, nicht hut, waren die noch von am lehen deiden? Das einzige, was Jesus hat gedoen, für Menschen live bewiesen. Des man sie in Uhr heilen, wenn Petrus da hat aufgeschneiden. Jesus wist ook, wenn der hohe Priester seine Frau mit Wahrheit wie beantwortet, dan wird er schuldig von dort sein. Dan würden sie denken, er hat gelastet. Aber in diesem Moment, ohne Druck, Jesus hat Mut. Jesus ist brav. Jesus geht nicht überrascht. Er redet. Wann er auch weit, was wird noch folgen? Vers 62. Jesus sagt, ich sie dei. Und die wollen den Menschen sehen, wie den Allmächtigen zu der rechten Hand setzen sein und am seinen in die Himmelswolken kommen. Jesus sagt, ich sie die. Nun, wie sind das nicht in Plattdeutsch oder in Englisch? Aber in der Sprache, was Jesus redet, ich sie die, das sind die selbe Wort, was Gott brückt in 2. Mose 3, Vers 14. Gott hat Moses gesagt, er soll die Menschen sein, dat Gott hat ihn geschickt. Und dann fragt Moses Gott, was für Nomen er soll geben von Gott zu den Menschen. Und dann sagt Gott zu Moses, ich sie, wer ich sie. Sagt zu den Menschen, ich sie die. Kriegt diese Wied, dort wiest Gott. In dieser Karte wird Gott sagt,
Ik zie de wat de wereld je merkt heeft. Ik geef je alles. Ik zie van de vergangenheid. Ik zie van deel. Ik zie in de toekomst. Ik zie live. Ik zie barmhartigheid. Ik zie genoeg. Ik kon die raden. Ik geef mijn zin. Dus het werd weer een bloos van God gered. Nu, Jezus had het eenmaal gebruikt in Johannes kapitel 8. Van de fariseer Jezus vroegen, wie denkt u dat u best? En poort van Jezus in antwoord zwier, ik zei in de waarheid, ver Abraham wie je boeren, ik zie die. Krijg de zelfs je weet. Waar Jezus bewiest zichzelf als God. En dat wie een lastrunk te de fariseer. En hij zal je gestroofd met dood. Nu dat Johannes Evangelium lees wie de mensen die noemen steunen te arm steunen. Dat denk als Jezus reed de waarheid. Dat wie een lastrunk, wenn Jezus weer werkelijk God in vlees. Jezus vangt ons zijn antwoord van de hohe priester, der hij zegt, ik zie God. En dan zegt hij wieder, je worden een menschen zijn zijn, op een steed God zijn rechte hand. Jezus reed hier van Psalm 110, waar de Bijbel zegt, de Heer zegt te mijn Heer, zet hier. Wie deze steed bij mijn rechte hand. En dan wil ik die fijn duimutig merken. Ik wil die merken bij die feit. In het Oude Testament, die zat bij de rechte ziet van God, is weer voor de Messias. Jezus zegt hier, ik zie de Messias, en je wordt niet maten duimutig. En dan zegt Jezus nog wieder, je wordt een zin Gottes zijn. Hij wordt komen in de wolken. Dit wiest van Daniel kapitel 7, vers 13 en 14, wo God wat terugkomt in de wolken, ten de mensen rechten even ere zenden. Dit zegt ons dat Jezus wordt sterven, ware opstaan en terugkomt en een rechter zijn. Wanneer we dit alle toop nemen, dan Jezus antwoordt eindelijk dit zijn. Jo, ik zie God. Ik zie de Messias. Ik had autoriteit. Ik kom terug ten regieren en rechten. En wat passiert dan? Vers 43 en 44. Dan verruidt de hohe priester zich dat kleid en zegt, waarom broek wie nog meer zeugen? Je hebben dat je laatste je hit. Wat denk je? En zij verdomden am alle ten dood. De hohe priester die rit zijn kleider uit nein. Wat meint het? Hij is zo treurig over deze zaak. De hohe priester die kon niet zijn kleider uit nein rieten, anders als van God wie je lastet. De hohe priester die gelooft niet als in Jezus als de zin God is de Messias, of dat Jezus God in vlees weer. Van Jezus zegt hij weer God, de hohe priester die hier een lastrunk. En no derde Mozes kapitel 24 vers 16, de Bijbel zegt, iemand einer wat de noemen Gottes lasternde zal doodgemerkt. Deze mensen die weer even zeugt dat Jezus zijn antwoord wie nicht die Wahrheit. Hij zal sterven. De probleem wie, die hadden ganz vergeten van de laatste drie jaar van Jezus zijn leven. Alles wat hij had gedaan en gezegd, bewijst dat hij reed de Wahrheit, hij wie God. De hadden vergeten dat hij de dood je had opgewacht. De starmen had stel gemerkt. Hij had duizenden mensen geheild van krankheden. Hij had eten gemerkt van nuscht. Jezus kon dat wezen dat hij God weer, wanneer hij deed bloos dingen wat God kon doen. In eins hier weer, ik geloof veel van ons sinds des hohe priester. Ik meen niet dat we onze kleider verrieten, wanneer God gelastet is. Ik meen wie sinds es aan, wanneer we zijn niet, wo God kraak ver ons schaffen dat. Wie zijn niet de tekens, wo God schafft in ons leven. Wie kan ik God zijn in onze ei, onze familie, onze arbeid, in onze gemeenschap? Vers 64. Je hebben dat je laatste je hebt, wat denk je? En zij verdomden aan alle ten dood. Dat is interessant. De hohe priester zei dit, en Jezus wie over ganz aschuldig. Hij had zich nog niemals verzindigd. Nu de hohe priester en de religieuze leider, die weer schuldig van zijn, die hadden verdiend om sterven. En wie zijn alle zo stot? God zijn woord zegt ons, wie zijn alle schuldig van zijn. Rijma 3, 23 zegt, jeder eine heeft gezindigd. Jeder eine is kort gekomen om God zijn heerlijkheid.
jedeina essen sind. Jedeina haffen Kampf mit sind. Wann du in Notfall ja Jesus bist, danach hast du einen Kampf mit sind. Jesus wir nicht schuldig von einer sind. Wie sind. Und der hohe Priester, der verstand das nicht. Gottes Wort sagt, wir haben verdient im Sturven. Römer 6, 23 sagt, der Lohn von der Sünd ist tot. Die Bibel sagt, deine Sünd haben die getrennt von Gott. Aber du hast Hoffnung. Nun, der hohe Priester sagt, er soll sterben. Aber die Wirklichkeit ist, wir haben dort verdient im Sturven, wenn unsere Sünden. Römer 6, 23 jetzt wieder und sagt, aber das freie Geschenk von Gott ist das ewige Leben, der Christus Jesus, unseren Herrn. Dort meint, Jesus starb für deine Sünde und meine Sünde, dass wir können verjäft sein und das ewige Leben haben, wann wir sterben dann. Wann du Jesus nur folgend ist, die wird Mut viel, zum die rechte Entscheidung machen. Wann du die verspotten dann, für was du glauben ist, vielleicht wo du wohnen ist, wo du leben ist, die wird Mut fehlen. Kriegst es Jesus hier Gott. Hij redt de waarheid van mensen am ook niet gleichen deuten, am niet verstoenen deuten, am niet aannemen deuten. En zo wordt het vierken ook in ons leven zijn. Door worden mensen wat worden ons niet gleichen, niet ons verstoen, niet ons aannemen, wenn wie volgen Jezus. En wie han ons gewählt, in zo'n weg te leven am te eer. Zo wie wel te sluiten met dit. 1. Korinther 6, 10, 13. Wir fangen an mit dit. Seht wacker. Blieb fast in jungen Glauben. Sie mutig, sie stark. Psalm 27, Vers 14. Lüe für dem Herrn. Sie brav und mutig. Ich wünsche dir Kuss. Mutig sein. Wann auch Menschen ganz rum die Jände wären, wenn du hast Jesus Christus in dein Hort.

stoor ik, moet ik in broer zijn voor Jezus Christus. Dit programma is ongesteld van de Zammerveldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Barchtoele Mennonietengemeinde in Warman, Saskatchewan en van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba. En ook van de Goven van Junt Oosthoutharja. We zijn gezegend van jullie ongesteldung in Goven, Jelt en ook in Jebeda. Er zijn twee weer waar je kent het programma ongesteldung der Jelt. Eind is onze adres, der gepost. Onze adres is de Evangelische Boodschap, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Nou, helemaal de gospel message, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Nou, een weg voor de jeder programma kan ook starten is ons website, gospelmessageradio.com. We hebben een PayPal-link, kan je helpen met helpen geven van irgendwo in de wereld. Nog eenmaal gospelmessageradio.com. Ons voornummer, wanneer je vrouwen hebt, of voor een pot van de WhatsApp-groep willen zijn, voor dit programma ieder werk wat je schickt, is 306-230-7807. Dat is een knorrische voornummer. Nog eenmaal 306-230-7807. Dankjewel voor hartje, dankjewel voor beden, dankjewel voor ongestatten. Ik wens du wirst je zegend, du was in den jesliche leven, en du wirst dort, wann die Dinge der jest, besonders schwere Dinge, Gott is met die, en Jesus weit krank, wo du die feulen dest, wenn hei es ook der so'n Dinge je wast. So ham out, sie stark en sie brav, für Jesus Christus. Gottes Segen für diese nächste Werk.

Ik zei dat als een genoeg Gottes dat ik kunt van nieuw begrijpen durfde dit programma Licht uit Gottes Woord. En ik vrij me dat je dat zo ingeschaald hebben. En ik wens dat wanneer we van jou dit programma uitstrolen, dat het mag een halp en een zegen voor alle touwheren zijn. We willen ons ook innerlijk voor de opnoemrijd merken.

onze programma's en alle app CD's te hebben. Een CD met twee programma's kost $10. Schek dan het geld met, wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station, wo je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 711. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 711.

De grote God van het dwelte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat u deest dat tjetje, wou du regeerst een vuur.

Openbaring kapitel 4. Als dit Eva wie, checkt ik en zag door Fermi am Himmel een der opstonen. En die stem, die ik al eier had, zoals een trompet te mir reden hield, zeed. Kom nab hierher, en ik word die wiesen, wat nu no dit passieren moet. En zo wie ik ook voets am jeest. En door Fermi, wie een troon am Himmel, op den een zetten deid. En den, die daar boven stond, zag het zo als een jaspis in Sarder. En am den troon, wie een reien bauen, den het zo zag als een smaragd. En am den troon, wieren 24 andere troons, en op die troons zaten 24 Ältestas met witte Kleider angetrokken. Die hadden goldene Kronen op dit Chap. En van den troon kamen Blitzstrahlen en Gewetterschläge en Stämmen, en ver den troon brennten 7 Lichter, dat Gott zijn 7 Jester sind. Ver den troon wie wordt, dat het zo zag als een Glasmeer van Kristall, en meden am troon en am den troon wieren Feuertieren van fern Bad hängen voll Uhren. En dat eerste Tier sagt het als een Leib, en dat andere Tier wie so als een Kalf, en dat dritte hat een Gesicht als een Mensch, en dat vierde Tier wie so als een flehender Adler. En de Feuertieren hadden jeder saß Flechten, wieren rundam voll Uhren, sogar unjere Flechten, hadden Dach und Nacht nicht ruh en sehen. Heilig, heilig, heilig, als de allmächtige Gott in haar, die door wir, die door es en die door chämt. En wann de Tieren dem loofden, irden en dankten, die op dem Thron saut, die van Ewigkeit te Ewigkeit leeft, fallen de 24 Ältestas ver dem Dool, die op dem Thron sat, en beten den an, die door van Ewigkeit te Ewigkeit leeft, en schmeiten ihre Kronen ver den Thron haan en seden, du bist das Wirt, o Herr, Herrlichkeit in ihr in Kraft zu nehmen, willst du alles gemerkt hast, durch dienen Wellen ist alles da in gemerkt worden.

Openbarung Kapitel 5. En ik zag dat deide op den Thron zat ein Bug in de rechte Hand had, von Bannen ook von Büten beschreven en met 7 Seelen verreelt. Dan zag ik einen storchen Engel met gewaltig lüde Stem frauen, wer es am staunt dat Bug op te merken en de Seelen te breedchen. En do wird China am Himmel oder op de Erd, oder onder de Erd, die dat Bug op merken en door nentchen kon. En uit hield zei er, dat er China gevangen wordt, der hem stond weer dat Bug op te merken en te lezen oder door nente tjetjen. Op het dan zei einer van de ältesten stimme, ik zal nicht hielen. Tjetje mol, de leef van Judasien stam, die van David opstond, is gewennend abgekomen, de 7 Seelen te breedchen en dat Bug op te merken. En ik tjekt en zag tussen den Trönen en de feiertieren mank de ältesten ein Lamm stonen, dat het zo zag als van het weer geschlacht worden. Dat houdt 7 Hirner en 7 Ugen, dat zijn Gott zijn 7 Jester, die over de ganze Welt gescheikt zijn. En dat chime en neem dem, die op dem Thron zat, dat Bug uit de rechte Hand. En als hij dat genomen houdt, vallen de feiertieren en de 24 Ältesten schwert lam dol. Die hielden jeder een hoop en een goldene Kamp voll Weihrauch in de Hand, wo de heilige ihre Gebeter bannen wären. En die zongen een nieuw Leid en zeden, du bist am Stand, dat Bug te nemen en de Seelen op te merken. Willst du wie stootgemocht worden en juifst dien bloot han, door met vergott van alle Menschenstamm en Sprüken en Fälscher ein Falsch für sich te tjeipen en hast van aan Tjennigs en Priester gemerkt, an sin Gott te deinen en zij zalen op de Erde regieren. Dan tjeite ik en hier aan den Thron met de feiertieren en de ältesten een Stem van 10.000 mol 10.000 en duizenden mol duizend Engel. Die zongen met lüde Stem, dat Lam, dat deutje merkt wie es dat wird, Kraft en Richtum, en Weisheit en je Wald, en Ehe te nemen, en je Luft en je Dank te worden. Dan hier ik alles wat am Himmel en op de Erde en onder de Erde, wat op het Meer en am Meer je merkt es seien. Dem, die op den Thron zat en dat Lam, traft in alle Ewigkeit allen Dank in ihr en Herrlichkeit in je Wald. En de feiertieren zeden Amen. En de 24 Ältesten vollen Hahn en beten den an, die von Ewigkeit te Ewigkeit leeft.

Goedenavond, uit de Predia Anton Niefeld van de gemeente in Lolita. En wel weer met jullie taup over het thema de omgestaltung, mijn omgestaltung, onze omgestaltung van ons oude beeld en beeld Gottes nennen, nodenken. Ons oude beeld moet afnemen, dat hebben we afgezet. En we moeten dat nieuwe beeld Jezu Christi aan ons aannemen. En dat zal weer aan ons wassen.

Ik wou ze zeggen dat ik am kon hem aangezicht hetje. Ik wou ze zeggen dat ik met am tuiper hier kon. Denn wie waren am werkelijk zijn? Wie waren zijn zoals hij is? Dat zijn voor mij zeer grote, zeer breide en zeer diepe moedzusprüche die de Bibel aanschaft, te weten wie zijn Gottesdienst, te weten wie waren am licht zijn. Wie waren met am reden met Jezus en wie waren am zijn? Wie waren am zijn zoals hij werkelijk is? En ik geloof dat is een afsnit die ons in deze tijd nog manchet te zeggen heeft, waar we een zware tijd leven in de wereld, en een dieren tijd, en we hier dat ten bijspel de tijd immer slechter wordt, dat we het Kind Gottes ons niet entmuiten laten, sondern dat we ons veel dollar taubvoten, taubpakken, en zeggen, ik zie een Gottes Kind, en ik freue mich op den Moment, wo er komt, wann mijn leven te eng is. Weil we ruhig en getrouwd zo lang leven, en jaren zo lang leven, als God ons dat leven schenkt. En weil we zo werken, dat we God immer weiter verherrlichen dunnen. Ik mocht nog een punt in Römer Kapitel 8, Vers 29 verlesen, en door even nadenken, ook gerade in diesem Zusammenhang, wie lang geht dat, wat dit vollendet is. En dat bestätigt dat ook in Römer Kapitel 8, Vers 29. Denn Gott heeft ons verher rückgecheckt en heeft ons ook een Verordnung gegeven, dat wie zelle zijnem Ebenbild en zijnem Sehen Jesus Christus glick zane. Denn hij is de Erstgeborene unja vele Bräuder. Jesus Christus, der ist du. Gott hat sich dat utgekickt und der hat dat ook so verordnet. Dat wurde dat gefällt mir so, also der hat dat angesagt. Der hat dat einfach aus dem Vorder verordnet, dat wir sollen dem Ebenbild von seinem Sehen glick sein. Dat is eine herrliche Utsehung, nicht? Dat is een ding, wat wie Jerod zou niet met een verstand erklären kunnen. Ober dat is door en dat jij wie verstoen in onsem hoort. Wie zullen deze Verordnung nu leven? En die Verordnung kan keine andere Macht, nicht Finsternis, nicht Sinn, nicht Dievel, noch Dämonen wegschmieden. Die Verordnung kommt von Gott. Von Gott an seinem Vater ist dit verordnet worden. In Johannes 1, Vers 12 sagt hij, hij heeft ons Macht gegeven, seine Kinder te zijn. All die am abnomen en die am glaubde. En dit Ebenbild, dat is eine Verordnung von Gott, wann wir seine Kinder sind, der de ware Geburt, en der ich dem, dat wir unsere Sünde bekennen, en durch dem, dat wir jeder Tag durch Streven en durch Wasser en durch Riepen Jesus ähnlicher te worden, dann nimmt dort an uns die Gestalt an. En Jesus ist hergekommen. En hij heeft diese Gestalt, dit erste, angenommen en ganz vollendet, als hij am Kreuz sieht, nu is het vollbracht. Nu is het, verre Gott, eine Genugtuung, in de mensen kunnen zelig worden. Mij is het zo herrlich te lezen en te kijken dat ik, wanneer ik aan mijn oude leven denk, wanneer ik aan mijn leven denk als zinder, dat ik van God gewild zie en dat hij mij zo hoog schatst dat ik Jezus in evenbeeld aannemen kan. En dat hij, der ik de Heilige Geest en mij deze werking merk, dan heb ik genoeg oorzaak veel danken, veel te loven en om aan te bidden. Dan bruik ik mij niet aan verschillende kleinigheden afhangen, uit de stonden blijven en schellen, uit de murren,